0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
6: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
7: Apparently the best writing comes straight from the heart.
8: So what's in your heart?
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
9: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
10: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
11: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
12: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
11: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: in the dust at the foot of the cross, where mercy paid for me.
1: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
2: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw. Maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: Tisseltof. Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Hi sister, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond. The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Strong Her. En word fit in je geloof.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
7: De werkweek zit erop.
8: Woehoe!
7: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
6: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
7: Apparently the best writing comes straight from the heart.
8: So what's in your heart?
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
9: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
4: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
10: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
11: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
12: Holy, holy, holy,
13: hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus, right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorg hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die terneergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Hi sister, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond. The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Strong Her. En word fit in je geloof.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
7: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit? Of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt. En zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.
1: The word became flesh.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm. What are they doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.

0: levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
9: Counting down!
10: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics op onze podcast en op God Radio. Ik ben jullie host Johan Toet en ik vind het weer een eer om met jullie vandaag een nieuwe les door te gaan nemen van deze serie. Wat ik even met jullie wilde delen is gewoon hoe ongelooflijk gezegend we worden door alle getuigenissen die binnenstromen. Niet alleen van deze serie One Basics, maar gewoon van mensen die onze boeken hebben gelezen, mijn boeken hebben gelezen. En daar gewoon zeg maar een transformatie door hebben ondergaan. Mensen delen, ik was op de camping en naast de Bijbel in de caravan lag ook jouw boek. Hoe geweldig is dat? En dat dan leest en dan vervolgens zo aangeraakt en bemoedigd wordt om zelf ook weer in vuur en vlam voor de Heer te komen. Krijg ik getuigenissen van ja, ik zat in de gevangenis en ik kreeg jouw boek onder ogen en ik had hem gelezen in mijn cel. En er staat aan het einde van het boek dat als je op je knieën gaat om Jezus aan te nemen als je Heer en Verlosser, dat je dan veranderd zou worden. En ik ben toen op mijn knieën gegaan en ik heb Jezus aangenomen als mijn Heer en Verlosser. En mijn leven werd gewoon compleet veranderd. Ik heb rust en vrede in mijn hart gevonden en ik weet gewoon dat ik nooit meer dezelfde ben en daar wil ik je voor bedanken. Weet je, we krijgen zulke mooie, mooie getuigenissen binnen. Ik kan gewoon misschien dat we dat een keer doen in de herrie met de toeters afleveringen, maar gewoon getuigenissen delen van mensen. Weet je, want er zit kracht in getuigenissen. Er zit zoveel kracht in jouw getuigenis. Ik bedoel, als ik kijk naar mijn getuigenis en hoeveel God daarmee doet. Gewoon, ik bedoel, ik ben er wel een keertje klaar mee om te vertellen wat ik allemaal heb uitgevreten. Maar hij gebruikt dat gewoon om andere mensen tot hem te trekken. Weet je, en daarom is het zo belangrijk dat we onze getuigenis delen. Boekhandeling is één grote getuigenis, weet je. Gewoon van wat God allemaal aan het doen was. En mensen komen erdoor tot geloof en worden bemoedigd en aangeraakt en genezen. En gaan zo maar door. Weet je, en ons verhaal, jouw verhaal is zo ongelooflijk belangrijk. En we gaan nog les hebben over getuigen zijn, het koninkrijk prediken en al die dingen meer. Maar het is zo mooi om, en niet voor om dan mezelf op een of andere manier een schouderklopje te geven van oh, we doen toch wat goed of zo. Want ik weet dat ik goede dingen aan het doen ben, want ik wandel in de wil van de Vader. Het is niet mijn werk, maar het is zijn werk door mij heen. Amen. Ik verbeeld me eigen helemaal niks. Als God één draadje in mijn hersenen andersom legt, dan zit ik als een kastplantje te kwijlen achter de geraniums. Dus ik weet dat hij het is en niet ik het ben. Maar het is fantastisch om terug te horen wat er gebeurt met die mensen door het werk dat God door jouw leven heen doet. Het is gewoon fantastisch. Ik krijg berichten uit Amerika. Ik krijg berichten uit Zuid-Amerika. Ik krijg berichten uit Engeland. Ik krijg berichten uit weet ik veel waar allemaal vandaan. De meest bizarre verhalen gewoon van mensen in de Filipijnen. Ik heb je boek gelezen, ik heb je getuigenis gehoord, ik heb je preek geluisterd. Dit is wat het met me heeft gedaan. Hele gezinnen die worden hersteld, hele gezinnen die tot geloof komen. Mensen die spontaan genezen worden onder het luisteren naar mijn boodschappen of naar mijn studies. Weet je, en het is te veel om op te noemen. Maar ik wil God daar gewoon de eer en de glorie voor geven. En ik wil hem daarvoor danken. Het enthousiasmeert mij en het geeft me drive om door te gaan. Om te weten van ik ben op de goede weg. Weet je, en Vader, dank u wel, Heer. Dank u wel, Heer, dat u al die middelen gebruikt, Heer. Inclusief mijn leven en het leven van Brenda. En dat u ons gebruikt, Heer, om uw naam groot te maken onder de mensen. Om uw naam te verheerlijken onder de mensen. Zodat ze u de glorie zullen geven. Vader, dat mensen tot een punt komen van dat ze u ook willen leren kennen. Omdat ze geloven van, oh wauw, als God dat kan doen in het leven van Johan en Brenda, dan kan hij dat zeker ook in mijn leven doen. En hoe waar is dat, Vader? Want u heeft de wereld zo lief. En u wil niet dat de enige verloren gaan. En u heeft geen favorieten. En een ieder die de naam van de Heer aanroept zal zalig worden. En alle beloftes in Christus Jezus zijn ja en amen voor een ieder die gelooft. Dank u wel, Vader, dat u zo een vrijgevige, goede, liefdevolle, fantastische Vader bent. Dank u wel, Vader. Vader, alle eer en alle glorie, het is allemaal voor u. Alle getuigenissen zijn er om u te verheerlijken. Want wat bent u groot en wat bent u machtig. Wat bent u, lieve papa. Ik hou van u, Vader, en ik geef u alle eer ook zo met deze studie, waar we zo meteen weer aan gaan beginnen, Heilige Geest. Bekrachtig het. Raak hen aan in hun hart en transformeer hen, hun denken. Vernieuw het. En laat uw zalving op hen neerdalen. Zodat ze uw aanwezigheid mogen ervaren. En dat ze vrij mogen gezet worden van dingen waar ze mee rondlopen, mee worstelen, waar ze tegenaan lopen. Misschien hadden ze vandaag wel een dag dat ze helemaal nergens geen zin in hadden. Misschien is er wel iemand die luistert die zoiets had van, poeh, ik heb helemaal nergens zin in. Zet de radio aan en komt plotseling onder het geluid van mijn stem. Heilige Geest, en die persoon misschien heeft wel hulp nodig. Misschien wel bemoediging nodig. Misschien wel een aanraking nodig. Heilige Geest, op de plek waar zij nu zijn. Wilt u hen aanraken? En wilt u hen vrijzetten van wat het ook is, waar ze mee worstelen? Opdat de woorden die we delen in hun harten mogen landen. En dat ze mogen begrijpen wie ze werkelijk zijn in u. Vader, u bent zo goed. In de machtige naam van Jezus, we leggen alles in uw handen. Amen. Amen. Weet je, ik kan zo gewoon een half uur gewoon, als ik mijn ogen sluit, God loven en prijzen en danken en aanbidden voor wie die is en wat hij voor ons heeft gedaan. Hij is zo'n fantastische God, daar raak je gewoon nooit over uitgepraat. Weet je, stromen van levend water zullen uit je binnenste opwellen. Vanuit die bron, de Heilige Geest, want hij sprak over de Heilige Geest toen hij dit zei. Vanuit die bron van de Heilige Geest, stromen van levend water. Als je gaat spreken over de goedheid van God, de gunst van God, de zegen van God. Als je gaat spreken over zijn genade, over zijn liefde, over de dingen die hij gedaan heeft in jouw leven. Kan het niet anders dan dat je boven jouw problemen uit begint te stijgen. Het kan niet anders dat je boven jouw uitdagingen begint uit te stijgen. Boven je gevoelens en je emoties die misschien niet in lijn zijn met het woord van God. Boven je depressie, boven alles begin je uit te stijgen. Want ik bedoel, hij is zo groot en zo goed dat er is geen enkel andere reden dan alleen maar hem loven en prijzen. Want dat is wat hem toekomt. En je wordt gewoon blij. Als je aan God denkt, word je gewoon blij. En dan kan je niet meer ophouden om te spreken over wie hij is en wat hij voor jou heeft gedaan. En over zijn goedheid. Je kan alleen maar loven en prijzen. Halleluja. Maar goed, daar gaat deze les niet over. Deze les die gaat over de identiteit, onze identiteit in Christus. En als iets belangrijk is voor een wedergeboren christen, is dat hij begrijpt, of dat zij begrijpt, wat haar of zijn identiteit is in Christus. Wat is nou mijn identiteit? Want weet je, we leggen vaak onze identiteit in andere zaken. Mijn identiteit ligt in mijn werk, in mijn carrière. Mijn identiteit ligt in mijn bezittingen. Mijn identiteit ligt in mijn relaties of in mijn talenten of whatever it is. Ik ben een profvoetballer en daar ligt mijn identiteit. Ik ben dit of ik ben dat. Maar weet je, nu wij in de volheid gekomen zijn door de wedergeboorte, nu wij door de waterdoop en de doop met de Heilige Geest in die volheid zijn gekomen, is onze identiteit compleet veranderd. Onze identiteit is compleet en geheel getransformeerd en veranderd. Nou, en wij gaan vandaag gaan we het erover hebben, weet je, van hoe dat dan precies in zijn werk is gegaan en wat dat dan precies voor jou betekent. Kijk, Jezus sprak met Nicodemus in Johannes 3 en dan zegt hij tegen Nicodemus, toen die tegen hem zei van, ja, weet je, niemand kan deze werken doen als God niet met hem is. En Jezus zei tegen hem, hij zegt, voorwaar, ik zeg u. Nou, als er staat ik zeg u, dan betekent dat ik ben. Voorwaar, ik ben, zeg u, God zegt u. Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. En in vers 5 van hoofdstuk Johannes 3 zegt hij, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Nou, er zijn twee geestelijke koninkrijken. En het ene rijk, dat is van de duisternis, en het andere is het koninkrijk van God. En in Mattheüs 12 vers 2, daar zien we dat Jezus een demon uitdrijft. En die fariseeërs die beginnen hem te beschuldigen. En die zeggen van ja, hij doet dat alleen maar door Beelzebul, de aanvoerder van de demonen. Maar Jezus die kent hun gedachten. En dan zegt hij tegen hen in vers 25 van Mattheüs 12. Hij zegt, ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, dat wordt verwoest. En geen enkele stad of geen enkel huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal stand houden. En als de Satan uitdrijft, dan is hij tegen zichzelf verdeeld. Hoe kan zijn rijk dan stand houden? En dus Jezus zegt heel duidelijk in deze Bijbeltekst, hij zegt heel veel in deze Bijbeltekst, maar voor nu in deze context zegt hij heel duidelijk dat de Satan een rijk heeft. Het rijk van de Satan. En dan zegt hij in vers 28, maar als ik door de geest van God de demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij u gekomen. En hier spreekt Jezus dus over het koninkrijk van God. Dus er zijn twee geestelijke koninkrijken. Eén is het koninkrijk van de duisternis en het andere is het koninkrijk van God, het koninkrijk van het licht. Nou, we gaan het later ook nog wel hebben over het koninkrijk van God en wat het allemaal precies inhoudt. Maar het koninkrijk van God, dat kun je alleen maar zien en dat kun je alleen maar binnengaan wanneer je opnieuw bent geboren. Kijk, dus zolang jij nog in de duisternis bent, Zijn als het ware schellen voor je ogen. Dan hangt er een sluier voor je ogen. Zolang jij nog in de duisternis bent, kun jij het koninkrijk van het licht niet zien. Kun je het licht niet zien. De duisternis is absentie van licht. Dus als er geen licht is, dan ben je in de duisternis. Maar als jij opnieuw geboren wordt in Christus Jezus, weet je, dan word je overgezet. Kijk, toen ik nog mijn oude leven leefde, ik vind het altijd fijn om mijn eigen leven als voorbeeld te nemen, maar toen ik nog in mijn oude leven leefde, deed ik allerlei dingen en die deed ik alleen maar omdat ik blind was, doordat ik in de duisternis wandelde. Ik zou nooit de dingen gedaan hebben die ik toen deed als ik zou zijn zoals ik nu was. Want nu zie ik wat het werkelijk is. En nu zie ik de dingen in het licht. En omdat ik de dingen in het licht zie, herken ik de duisternis. En daar wil ik niks meer mee te maken hebben. Dat haat ik, dat verafschuw ik. En daar wend ik mij van af. En daar houd ik mij verre van die duisternis. Weet je, maar toen ik nog in de duisternis was, was ik daar blind voor. En ik had helemaal niet het idee dat ik aan het zondigen was. Ik had helemaal geen wroegingen en dingen als ik iemand opgelicht had of in de zeik genomen had of drugs verkocht had of weet ik veel wat. Ik had helemaal nergens geen last van. Waarom niet? Ik was in de duisternis. Ik zag dat niet. Ik had het gewoon niet in de gaten. Ik liep echt als een blinde liep ik door deze wereld heen. Compleet in de duisternis, tastend in de duisternis. Weet je, en ik had er gewoon geen idee van. Maar nu, in Christus Jezus, Colossenzen 1 vers 13... heeft hij ons getrokken uit de macht van de duisternis en hij heeft ons overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Dus toen wij ja zeiden tegen Jezus, werd er iets gebeurd. Je werd geplaatst in zijn licht. Je werd vanuit de duisternis geplaatst in zijn wonderbaarlijke licht. En daardoor kun jij nu het koninkrijk van God zien en kun je het koninkrijk van God binnengaan. Weet je, mensen zeggen wel eens van, oh, heb je het licht gezien? Ja, ik heb het licht gezien inderdaad. En jij niet, blinde kip. Want ik zie nu hoe het werkelijk is. Ik zie nu het koninkrijk van God. Ik zie nu de dingen van de Heer. Ik zie nu het onderscheid tussen duisternis en licht. Ik zie nu wat goed is en wat kwaad is. Ik zie dat nu omdat mijn ogen zijn geopend. De schellen zijn van mijn ogen gevallen. Weet je, er is iets radicaals veranderd aan mij toen ik ja zei tegen Jezus. 2 Korinthe 5 vers 17 zegt, als iemand in Christus Jezus is, is hij een nieuwe schepping. Al het oude is voorbij gegaan en alles is nieuw geworden. Dus jij was gebonden, maar nu ben je vrij. Je was dood, maar nu ben je levend. Je was een slaaf, maar nu ben je een zoon. Je was duisternis, maar nu ben je licht. Weet je, er is iets veranderd. Er is iets radicaals veranderd. Maar waar ben jij dit allemaal geworden? Waar ben jij een nieuwe schepping geworden? Nou, dat is belangrijk om te weten, omdat wij zijn een drieledig wezen. Een drieledig wezen is zoals God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Zo zijn wij geest, ziel en lichaam. Weet je, wij hebben volgens 1 Thessalonië 5 vers 23 hebben een geest, een ziel en een lichaam. En heel veel mensen die denken vaak dat geest en ziel hetzelfde zijn, maar dat is absoluut niet waar. Dat is absoluut niet waar. Ik ga hier nog een hele les aan toewijden. Dus ik ga er nu niet te diep op in, maar ik zal het gewoon even licht aantippen. 1 Thessalonië 5 vers 23, daar staat, en mogen de God van de vrede zelf, uw geheel en al heilige, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam, hier spreekt dus van die drieledig wezen, onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Nou, jouw vlees is jouw lichaam, dat is jouw voertuig en daar beweeg je eigenlijk in voort. En als je kijkt naar je uiterlijk, dan is er niet zo heel veel veranderd. Ik bedoel, jouw lichaam is na jouw wedergeboorte nog steeds hetzelfde. Als je een plofkip was voordat je wedergeboren werd, ben je nog steeds een plofkip nadat je wederom geboren bent. En als je niet was om aan te gluren voordat je Jezus aannam, ben je nog steeds niet aan te gluren nadat je Jezus aannam. Dat is natuurlijk gekkigheid, maar dat zeg ik altijd over mezelf. Dus neem alsjeblieft geen aanstoot. Ik bedoel, we zijn geen plofkippen, amen. We zijn allemaal Gods schepping en volmaakt in zijn ogen, halleluja. Maar weet je, jouw lichaam is gewoon niet veranderd na jouw wedergeboorte. Is nog steeds hetzelfde gebleven. Nou, jouw ziel is jouw zintuigelijke mens. En jouw zintuigelijke mens gaat af op wat hij voelt, wat hij hoort, wat hij proeft, wat hij ruikt, wat hij ziet. En dat vormt dan uiteindelijk zijn denken. En dat is dus jouw ziel, dat is jouw zielse mens. Nou, die is na jouw wedergeboorte ook nog steeds hetzelfde. Je bent nog steeds exact hetzelfde in jouw ziel. Maar wat aan jou helemaal compleet nieuw is geworden, wat aan jou is veranderd, wat aan jou is getransformeerd, wat anders is geworden aan jou, dat is jouw geest. Jouw geest was dood. Jouw geest was in de duisternis. Jouw geest was besmet met zonde. Het was een zonde natuur. En daardoor wandelde jij in de duisternis. Jouw geest was gewoon een zombie. om het maar zo te zeggen. En zijn natuur was gewoon overgeven aan al zijn begeertes. En alle troep die je maar kunt bedenken. Omdat dat was gewoon wat het was. Het was dood. En dat bracht geen leven voort. Nou, nu ben jij opnieuw geboren. Jij bent een nieuwe schepping. Jij bent iets wat je nog nooit eerder was. En jij hebt nu de natuur van Christus gekregen. Jouw wederom geboren geest is nu heilig, puur en smetteloos geworden. En God ziet jou dus nu ook volmaakt in Christus. God ziet Christus in jou. Dat is wat hij ziet, dat is waar hij naar kijkt. Hij kijkt niet naar je wankelen, hij kijkt niet naar je trillen, hij kijkt niet naar je beven, hij kijkt niet naar je angsten, hij kijkt niet naar je falen. Hij kijkt naar Christus in jou. Dat is wat hij ziet. God is geest. En hij kijkt naar jouw wederom geboren geest. En wat hij dan ziet is Christus. Want de geest van God is in je hart uitgestort. De geest van de zoon van God is in je hart uitgestort. Jij hebt de geest van zoonschap in jouw hart gekregen. Dat is wie jij nu bent. En jij hebt de natuur van God en dat is wat God ziet. In Colossenzen 2 vers 10 staat dat wij volmaakt zijn geworden in Christus, die het hoofd is van iedere overheid en macht. Wij zijn volmaakt geworden. Weet je wat dat betekent, volmaakt? Weet je wat volmaakt betekent, lieve broeder of zuster, of wie jij ook bent? Volmaakt betekent volmaakt. Volmaakt betekent perfect. Volmaakt betekent af. Volmaakt betekent compleet. Volmaakt betekent vol. Dat is wie jij bent. Jij bent vol. Je bent compleet. Je bent af. Je bent rijk. Je bent helemaal perfect gewoon in de ogen van de levende God. En dat rekent meteen af met jouw onzekerheid, met afwijzing. Dat rekent meteen af met de slechte mening van anderen en je eigen verknipte zelfbeeld. Als hij zegt dat jij volmaakt bent, dan ben jij dat. Want God is geen mens dat hij liegen zou. Hij kan niet liegen. Ieder mens is een leugenaar, maar God kan niet liegen. En als hij zegt, jij bent volmaakt in Christus, ben jij volmaakt in Christus? Weet je, ik heb 4 kinderen. We zijn een samengesteld gezin. Prachtig mooi, het zijn gewoon mijn kinderen. Alhoewel ik misschien niet al mijn kinderen zelf heb verwekt, zijn het nog steeds mijn kinderen. En weet je, zo zie ik ze ook gewoon. Maar één van mijn kinderen, die had zo'n laag zelfbeeld van zichzelf. En ik had iedere keer, zei ik van, weet je, maar God ziet jou gewoon perfect. God vindt jou volmaakt. En dingen, ja, maar weet je, ik ben het niet met hem eens. zei ze dan. En dat was natuurlijk grappig, want ja, je hoeft het er niet mee eens te zijn. Maar dat betekent nog steeds niet dat het niet waar is. Dus als jij er nog steeds voor kiest om de leugen te geloven in plaats van de waarheid, betekent niet dat de waarheid dan nog steeds niet de waarheid is. Als God zegt dat je volmaakt bent, ben je gewoon volmaakt. En op een gegeven moment merkte ik gewoon, als ik dan tegen haar zei van, weet je, ik ben zo trots op jou, ik ben zo blij met je, je bent echt een topper en dit en dat. Ze zei, ja, weet ik, ben gewoon geweldig. En ze begint nu gewoon steeds meer te zeggen, zeg maar, wat God over haar zegt. En dan zie je haar dus ook veranderen en je ziet haar daar ook in groeien. Omdat zij ook begint te realiseren, God kan niet liegen. En als hij zegt, volmaakt, kan ik vinden wat mezelf, van mezelf, wat ik kan vinden van mezelf. En dan kan ik naar mezelf kijken zoals ik naar mezelf kijk. Maar God zal vast wel een reden hebben en God heeft vast wel gelijk en niet ik. Mijn verknipte beeld, ja, moet ik gewoon aan de kant schuiven. Ik zeg altijd van, je moet nooit Gods waarheid ontkrachten met jouw leugen. Maar je moet jouw leugen ontkrachten met zijn waarheid. Weet je, als God zegt dat het zo is, dan is het zo. Ik heb mijn leven lang heb ik mij onzeker gevoeld. Ik bedoel, ik heb een boek geschreven met de titel Goed Genoeg notabene. Weet je, omdat mijn leven is bepaald door afwijzing en onzekerheid. Totdat ik begon te ontdekken wat God zei over wie ik was. Totdat ik begon te ontdekken wat hij zei over mij. En dat veranderde mijn hele plaatje. Weet je, als God zegt dat je volmaakt bent, ben je volmaakt. Jezus is toch ook volmaakt? Jezus is volmaakt. Nou, 1 Johannes 4 vers 17 zegt, zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. Dus laat niemand je wijsmaken dat je toch niet goed genoeg bent. Laat niemand je wijsmaken dat je nog van alles moet doen om geliefd te worden door de Vader. Ga jezelf niet zitten vertellen dat er nog van alles mis is met je. Volmaakt. Jij bent gewoon volmaakt. En zeg het maar gewoon even tegen jezelf. Want het is goed, woorden hebben kracht. Zeg maar tegen jezelf, ik ben volmaakt. Ik ben perfect. Ik ben af in Christus Jezus. Niets meer aan toe te voegen, niets meer aan af te laten. Ik ben goed genoeg, meer dan goed genoeg voor de levende God. En God is geen mens dat hij liegen zou. Al mijn leugens verwerp ik. Al mijn onzin en mijn onzekerheid verwerp ik. En alles wat andere mensen van me vinden en van me denken verwerp ik allemaal. Als het niet in lijn is met het woord van God dat zegt dat ik volmaakt ben. Halleluja. Ik ben volmaakt. Zeg het maar gewoon. Ik ben volmaakt, man. Ik ben geweldig. Weet je, ik heb vroeger had je zo'n liedje en dat liedje dat had ik een beetje met een paar woorden aangepast. Gewoon van, weet je, het is moeilijk bescheiden te blijven. Wanneer je zo goed bent als ik. Zo mooi, zo lief en zo aardig. Dat zie je in één ogenblik. Ik denk als ik kijk in de spiegel. Daar staat een geweldige vent. Het is moeilijk bescheiden te blijven. Als je een kind van Elohim bent. Halleluja. Je hoeft niet meer bescheiden te zijn. Je mag loven en prijzen over de dingen die God gemaakt heeft. En hij heeft jou geschapen en hij zag dat het goed was. Dat het zeer goed was. En je bent gewoon af in hem. Halleluja. Weet je, er is iets radicaals veranderd, lieve mensen. Wij zijn nu geboren uit God. Weet je, na de val van Adam en Eva, die zelf uit God geboren waren, maar geestelijk stierven door de zondeval, werden mensen alleen nog maar geboren uit bloed, vlees en de wil van de man. Biologische en natuurlijke mensen van vlees en bloed. Ze werden niet geboren uit God, ze werden geboren uit de mensen. 1 Johannes, of Johannes 1 vers 12 zegt, allen die hem aangenomen hebben, heeft hij de macht gegeven om kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, niet uit de wil en ook niet uit vlees geboren zijn. Dus niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Weet je, wij zijn nu geen natuurlijke vleeselijke kinderen meer, wij zijn nu bovennatuurlijke geestelijke kinderen geworden. Halleluja. Amen. En omdat we uit God geboren zijn en dus kinderen van God zijn geworden, moeten we onszelf niet meer zien als die oude mens die we voor Christus waren. Want die leeft niet meer, die is dood. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Galaten 2 vers 20. Je was een slaaf van de zonde en je was een slaaf van de God van deze wereld, maar nu ben je geen slaaf meer, nu ben je een zoon. Nu ben je gewoon een zoon. Laten we even kijken naar die Bijbeltekst. Ik zei het net al, weet je, dat de geest van God in ons hart is uitgestort. Maar in Galaten 4 vers 6 staat geschreven, nu, omdat u kinderen bent, jij bent dus nu een kind geworden van de levende God. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten. Die roept, Abba, Vader, hoe intiem is dat? Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook een erfgenaam van God door Christus. Zoals vers 7. Ja, wij zijn nu gewoon kinderen geworden van de Allerhoogste en de geest van Gods Zoon is uitgestort in ons hart. En wij hebben nu de geest van zoonschap ontvangen. We zijn geen wezen meer, maar we zijn zonen geworden. Hij heeft ons bewust uitgekozen. Kijk, als een vader en als een man en een vrouw intimiteit met elkaar hebben en er komt een kindje uit, dan kan het ook nog eens een keer een zogenaamd ongelukje zijn. En hoeveel kinderen horen niet van, ja, je bent een ongelukje. Dat heb ik ook wel eens gehoord van mijn vader. En die is er dronken bij, weet je. En ik weet dat hij er niks van meende. En als hij er wel wat van meende, nou jammer dan. Maar God heeft mij uitverkoren en voorbestemd nog voor de grondlegging van de wereld om aangenomen te worden als zijn kind. Halleluja. En er is niks en niemand, niet in de hel, niet en op de aarde, niet die dat kon voorkomen. Halleluja. Maar gewoon, weet je, maar God koos mij uit. Ik kan misschien een ongelukje geweest zijn. Ik weet dat ik geen ongelukje was, maar ik kan misschien een ongelukje geweest zijn. Maar God koos mij uit. Hij koos mij bewust uit. Dat betekent dat hij jou wilde, bewust wilde. En hij bewust zijn zoon voor jou naar de aarde zond. Halleluja. Je bent een zoon of een dochter geworden van de levende God. En daarom roep jij vader tot hem. 2 Korinthe 6 vers 18 zegt, ik zal u tot een vader zijn en u zult mij tot zoon en een dochter zijn. Dat is wie jij nu bent. Het is jouw ware identiteit geworden in Christus. Jij bent een geliefd kind, een geliefde zoon of een geliefde dochter van de Allerhoogste. Jij behoort toe aan God. Je bent de bruid van Christus. En het is bij jou niet meer van belang wat je doet of wat je hebt. En waar de meeste mensen een identiteit van af laten hangen, bij jou ligt jouw ware identiteit niet in wat je hebt, niet in wat je doet, maar in wie jij bent. Jij bent een kind van God. Jij bent een koningskind. Jij bent geliefd. Jij bent rechtvaardig. Jij bent gekocht. Jij bent betaald. Je bent heilig, puur en smetteloos. En jij behoort toe aan de levende God. En iedereen die daar een andere mening over heeft, die moet zijn mond houden en zwijgen. Leugende, liegende duivel zijn het. Jij bent nu een kind van de levende God. Een kind van de levende God. Zeg maar tegen jezelf, ik ben een kind van God. Weet je, vroeger was niet zo lang geleden een stom liedje wat ze gemaakt over, ik ben een kind van de duivel. Weet je, en denk van, hoe ga je je kinderen dat laten zingen? Er lopen kinderen met t-shirtjes, die hebben dat op hun t-shirtje staan. Weet je, hoe ga je je kind daarmee laten lopen? Schaam je. Weet je, maar je kan er trots op zijn om te zeggen dat je een kind bent van God. En je bent een kind van het licht, je bent een kind van de liefde. Je bent een kind van zegen en geluk en gezondheid en blijdschap en vrede en geduld en compassie. Weet je, en wees maar blij dat je geen kind meer bent van de duivel. En als je het wel bent, bekeer je en word een kind van de levende God. Anders ga je rechtstreeks af op de hel en dat moet je niet willen. Geloof me, dat moet je niet willen. En dat zijn niet mijn woorden, dat zijn de woorden die in de Bijbel staan. Halleluja, maar jij kan gewoon van jezelf zeggen, ik ben een kind van God en ik ben geliefd en ik ben volmaakt. Ik ben niet wat mensen van mij zeggen. Ik ben niet meer wat ik van mezelf denk als het niet in lijn is met het woord van God. Weet je, mensen die mij aanvielen en veroordeelden en leugens over mij verspreiden en dat nog steeds doen in grote mate vanwege het feit dat je je kop over het maaiveld uitsteekt. Het is al onbekend en het is zo oud, weet je, als de mensheid zelf. Dat als mensen hun kop boven het maaiveld uitsteken, of als mensen een tegengeluid laten horen, of als mensen hun stem laten klinken, dat er altijd kritiek komt. Daar komt altijd veroordeling. En weet je wat het allerergste is? Het komt ook nog eens een keertje in het lichaam van Christus. Komt het vooral bij de christenen vandaan. Die hebben vooral van alles wat te zeggen over... bekritiseer elkaar niet, joh. Weet je, Gamaliel zei ook van... hey, weet je, laten we nou alsjeblieft die mensen niet lastigvallen... want dadelijk blijken we nog te strijden tegen God zelf. Gaan mensen hun zalving en de dingen waar God ze voor geroepen heeft... niet lopen bekritiseren. Heb geen meningen over anderen. En wees niet jaloers omdat jij niet gebruikt wordt. Sta op en God gaat jou ook gebruiken. Iedereen die zich uitstrekt en de mantel van koning Jezus aan wil raken... kan hem aanraken en zal vervuld worden met de Heilige Geest... en kan impact maken in deze wereld. Weet je, maar wees gewoon niet jaloers. Maar er zijn gewoon zoveel mensen, joh. Ah, ik kan er ook weer een heel boekje over open doen... maar dat gaan we niet doen, want ik ga mijn tijd er normaal niet aan verspillen. Maar als mensen dat doen en als mensen dat deden vroeger, voorheen, toen ik nog niet wist wat mijn identiteit en autoriteit was in Christus, kon ik me dat heel erg aantrekken. Lag ik er echt de hele nacht van wakker. Ik vond het verschrikkelijk als iemand een woord van kritiek gaf. Als iemand een mening gaf. Als iemand onterecht me voor dingen uitmaakte of dingen van me vond en dingen van me zei. Weet je wat gewoon helemaal niet zo is? Van wie denkt er wel niet dat die is, dat die nu vergeven is en weet ik wat allemaal. Of weet ik gewoon allemaal rare dingen. Weet je of hij is een dwaalleraar, is een prosperity leraar, is een leugenaar en betrappen maar op zijn eigen woorden. Er zijn mensen die hele video's maken om jou in een kwaad daglicht te stellen. Die helemaal verder nergens op gebaseerd zijn. En er zijn er ook nog mensen die ernaar kijken. Oké, weet je, doe je ding en leef je uit. Weet je, ik leg er echt serieus geen nacht meer van wakker. Vroeger lag ik van wakker en kon het mijn stemming bepalen. Maar jij hebt geen macht en geen autoriteit meer in mijn leven om te bepalen hoe of dat ik mijn eigen voel. Jij kan zeggen wat je wil, je kan denken wat je wil, je kan doen wat je wil en proberen wat je wil. Kom maar met al je losse flodders, probeer maar neer te schieten met je verbale geweren. Probeer maar te doen wat je wil doen, dat maakt me helemaal niks meer uit. Kom ik om, dan ben ik gelijk bij de levende God. En al je woorden doen mij geen pijn meer, want ik weet nu wie ik ben in Christus Jezus. Ik weet nu wie ik echt ben en ik weet wat God over mij zegt. Het raakt mij niet meer wat jij van mij vindt. Jouw mening over mij raakt mij niet meer. Natuurlijk wil ik graag dat mensen me aardig vinden en dat mensen blij met me zijn. Maar als dat niet zo is, ook goed. Iedereen heeft recht op een mening. Doe ermee wat je wilt. Weet je, maar ik hou mijn focus gewoon op koning Jezus. Het bepaalt mij gewoon niet meer. Alles wat mensen zeggen of denken, zegt helemaal niks, nada, zero meer over mij. Het zegt alles over hen, maar het zegt niets over mij. En zo kan jij ook in het leven komen te staan. Jij kan gewoon zo in het leven komen te staan. Wees blij met jezelf. Weet je? En wees gewoon gefocust op wat God over jou zegt. En laat een ander lekker denken wat hij wil denken. Laat hij zeggen wat hij wil zeggen. Het zegt niks over mij. En andersom precies hetzelfde. Wat ik denk van jou zegt niks over jou. Zo is het gewoon. Nou, ik denk dat we wel gezegend zijn. In ieder geval, ik ben gezegend. Maar ik wil ook weer samen proclameren. Dus laten we weer met elkaar een proclamatie gaan doen. Zeg maar mij na. Ik ben een kind van God, want dat is wat het woord van God zegt over mij. En vanaf vandaag ga ik wandelen als kind van de Allerhoogste, erfgenaam van het Koninkrijk. En mijn identiteit wordt alleen nog maar bepaald door wie ik ben in Christus en niet in wat anderen van mij zeggen of denken.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes, voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltovreizen.nl.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
4: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame. En helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
7: Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken, en zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: Ik geloof, heren, kom mijn ongeloof te hulp. Kom mijn ongeloof te hulp. Nou, wat die vader hier zei, die vader herpakte zijn geloof. Zei, heer, ik geloof, maar help me met mijn ongeloof. En die vader heeft hier in één keer iets door. Wacht, ik heb geloof, maar tegelijkertijd heb ik ongeloof. Help me met mijn ongeloof. En uiteindelijk, Jezus genast de jongen. En dan zegt hij tegen zijn discipelen, vanwege uw ongeloof. Want als u geloof had als een mosterdzaad, zou tegen de berg zeggen. En het zou gebeuren. Nou, het probleem was dus niet dat de discipelen niet genoeg geloof hadden, of meer geloof nodig hadden, of een groot geloof nodig had. Het probleem was hun ongeloof. Ze waren begonnen en er was ongeloof misschien al vooraf in hun hart gekomen. Hier zie je bij Jezus ook. Jezus, die demon, die ziet het, boem, die begint te manifesteren. En misschien voordat de discipelen al begonnen waren, dachten ze, dit is een zware casus. Dit is heftig. Gaat dit lukken? En ze hebben geloof, Jezus heeft zijn autoriteit gegeven, dus ze beginnen. Maar ondertussen zit er iets anders tegelijkertijd in hun hart. Twijfel. En daardoor werkte hun geloof niet. Nou, Jezus zijn antwoord is niet zo heel pastoraal, maar wel de waarheid. En ik bid dat we weer een volwassen kerk krijgen die om kunnen gaan met het woord van God. En ik zeg niet dat je rond moet gaan tegen mensen, het ligt aan je ongeloof. Maar we moeten het met mensen hebben over geloof en ongeloof. En we moeten ongeloof aan kunnen spreken. En angst en zorgen en twijfel. En weet je wat we vaak doen in de kerk? Ach, het is logisch dat je bang bent. Het is ook heel normaal. Het is heel normaal dat je je zorgen maakt. En laten we maar gewoon bidden voor genezing. Ondertussen gebeurt er niks en God krijgt de schuld. Maar we zijn wel heel lief geweest. En mijn broeder, hij voelt zich zo fijn. En dat is wat er constant gebeurt. Ik ben op bijbelscholen geweest. Waar ik ben gecorrigeerd door een van de leerlingen. Zei, wacht even meneer. Ons is geleerd dat je nooit iets mag zeggen over geloof en ongeloof. Ik zeg, ik ben blij dat Jezus niet naar deze bijbelschool is geweest. Jezus had het constant met mensen. Iedereen die met een probleem naar Jezus kwam, waar begon Jezus over geloof? Geloof. Dit is het ding. Medeleven kan mensen heel fijn laten voelen, maar ze blijven zitten in de situatie waar ze zitten. En als je ze eruit wil krijgen, hebben ze geloof nodig en moeten ze afrekenen met ongeloof. En soms is het als het ware, alsof mensen, weet je, ze hebben een levensbedreigende ziekte of situatie of iets met hun kinderen. En we durven niet de waarheid te zeggen. En in plaats van zeggen, ach lieve broer, kom, het is ook niet erg en het is logisch dat je bang bent. Zoals ze in een brandend gebouw zitten, daar is de nooduitgang. Maar je zit ze over hun arm te aaien. Zeg, ach ja, het is ook logisch dat je het warm hebt. En ja, dat hoort er ook allemaal bij. Ja. En ze verbranden gewoon. In plaats van je zegt, joh, daar moet je naartoe. Nee, als je mensen zegt wat ze moeten doen, voelen ze zich veroordeeld. Als de discipelen van Jezus in de kerk van vandaag hadden gezeten, hadden ze misschien heel de dag bij pastoraat gezeten. Zie je het al voor je, Petrus bij pastoraat? En toen stapte ik als enige uit de boot. Ik deed tenminste iets. En dan zegt hij ook nog dat het aan mijn twijfel ligt. Ja. Zei hij dat? Nou, we gaan even gesprek aan met broeder Jezus. Je mag niet zeggen tegen iemand dat hij twijfelt. Maar dat is wat er constant gebeurt. Het ding is, geloof is niet altijd fijn, maar het trekt je uit je comfortzone. Maar heel veel mensen willen blijven zitten waar ze zitten. En dan zal je hebben wat je altijd had. Dus het is belangrijk dat mensen de waarheid weten. En dat deed Jezus ook. Jezus bracht deze man even terug naar een positie van geloof. Jezus zegt, wacht even. Als ik iets kan doen, dus ook hoeveel christenen God benaderen. Heer, als u iets kunt doen, doe dan iets. En Jezus die legt de bal terug. Die zegt, als jij kan geloven, alles is mogelijk voor degene die gelooft. Nou, en Jezus zegt tegen de discipelen, vanwege uw ongeloof. In andere woorden, dit is het ding waar we vaak mee te maken hebben. Kan veel zijn, kan weinig zijn, maar het is een geloofsblokker. Dit is ook de reden dat als er geen tijd is om te twijfelen, dat je zo makkelijk wonderen ziet gebeuren. Als er geen tijd is om te twijfelen. Petrus dacht amper na en die stapte uit de boot. En hij ging, en ik zie dit heel vaak, ook in genezingsdiensten. Als er geen tijd is om te twijfelen bij mensen, boem, gebeuren de wonderen. En ik gaf les op een bijbelschool hierover. En toen was er een meisje en die riep. Die zei, nu snap ik het. Nu snap ik het, zegt ze. Altijd als ik weet van tevoren dat ik voor iemand moet gaan bidden die ziek is. Ik moet naar die persoon zijn huis toe. Of het is volgende week in de dienst. Zegt, gebeurt er nooit iets. Maar als ik in een dienst sta of ergens ben. En iemand zegt, hey, bid voor die persoon die is ziek. Zegt, en ik bid, genees altijd. Zegt, nu snap ik het. Als ik het weet, ga ik erover nadenken. Ik heb mezelf er al uitgepraat voordat ik erin zit. En als ik geen tijd heb om te twijfelen, boem, ik ga gewoon en het gebeurt altijd. En dat is wat er zo vaak gebeurt. Dat is wat er zo vaak gebeurt. Ik was een keer aan het lesgeven, en het is een grappig verhaal, maar ook is echt een mooi voorbeeld, groot getuigenis. Ik was aan het lesgeven op een bijbelschool in Rotterdam. En we moesten straat evangeliseren, moest ik ze meenemen en bidden voor zieken en al die dingen op straat. Dus we waren een paar uur op straat geweest, het was op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam, een hele drukke winkelstraat, allemaal auto's die langs rijden, et cetera. Het een drukke weg. En op een gegeven moment waren we klaar en we liepen terug naar die school over de Nieuwe Binnenweg. En we zijn bijna bij de ingang. En ik sta voor de ingang en ik hoor, bam, ik hoor een keiharde klap. En misschien van waar Kasper zit, Kasper Steek Jansen in de lucht, misschien zo'n afstand, wordt er een fietser aangereden door een auto. Hij steekt over, of in ieder geval hij klapt vol frontaal op die auto. Boom, maakt een klap met een salto in de lucht. Boom, landt op de grond. Een enorme klap, hoop kabaal. En ik zie dat gebeuren in mijn ogen. Boom, en ik zie hem vallen, ik zie het gebeuren. En die man die probeert, natuurlijk, weet je, ik zie het gebeuren, hij probeert op te staan, maar hij vergaat van de pijn. En je ziet hem zijn handen, zijn benen, misschien dat, ik weet niet wat hij had, maar hij verging van de pijn. En zonder na te denken, en hij stond daar zo, en helemaal in shock en pijn, en hij zat te kreunen van de pijn. En zonder na te denken, liep ik erheen. Ik was vergeten dat al die studenten achter me liepen, ik liep erheen. Ik zei, hey. Pak mijn handen, pak mijn handen. En hij pakt mijn handen en zegt, wees genezen in Jezus' naam. En boem, de kracht van God raakt hem. En hij geneest in 1 seconde. Gewoon, boem. En hij staat daar. En hij, Ondertussen stapt diegene uit die auto. Die vraagt, gaat het? En hij zegt, Hij was aangereden en bovennatuurlijk genezen. In 8 seconden. In 8 seconden. Ik denk dat hij thuis kwam en dat zijn vrouw vroeg, hoe was het vandaag? Dat hij zei, ja, een lang verhaal, denk ik, dat hij nodig had om uit te leggen wat er in 8 seconden gebeurd was. Hij was aangereden en boven natuurlijk genezen in 8 seconden. Dit is het ding, ik had geen tijd om te twijfelen. Ik ging gewoon meteen, ik ging ervoor. Als had iemand mij gezegd, Tom, morgen loop je op de Nieuwe Binnenweg. En dan 5 meter voor je neus wordt er een fietser geschept. Die komt met een klap op de grond, die vergaat van de pijn. En jij moet er dan naartoe om voor hem te bidden. Nou, misschien had ik mezelf al wel uitgepraat voordat ik er überhaupt was. Als we niet heel goed ons hart bewaken. En dan zie je gewoon de kracht van geloof, maar ook de kracht van twijfel. En hoe snel dat binnenkomt. Gewoon door onze natuurlijke zintuigen, ons verstand, onze logica. En hoe gewend we zijn om in de natuurlijke wereld te functioneren. Maar als we daarmee kunnen afrekenen, dan gaan we meer en meer resultaat zien. Dus we moeten leren afrekenen met ongeloof. Nogmaals, de Bijbel roept nergens op om meer geloof te hebben, maar wel om niet te twijfelen. Volgens mij, ik heb het niet nageteld, maar ik heb wel eens gehoord dat het 365 keer in de Bijbel staat, wees niet bang. En geen zorgen te maken. Nou, dus wij moeten leren om af te rekenen met ongeloof. Nou, ongeloof kan in, even grofweg, in 3 vormen kan ongeloof komen. Of ja, los van hiervan. De eerste vorm van ongeloof is onwetendheid. Hosea 4, vers 6, daar staat, mijn volk gaat ten gronde door een gebrek aan kennis. Het is heel simpel, geloof begint waar de wil van God bekend is. Dus als jij niks weet ergens over, kan je onmogelijk geloof hebben. Als je geen kennis hebt van genezing, kan je geen geloof hebben voor genezing. Hetzelfde geldt voor autoriteit, identiteit in Christus, bevrijding, voorziening. Maakt niet uit welk thema van de Bijbel. Als je het niet weet, kan je er geen geloof voor hebben. Dus dat is een vorm van ongeloof. Nou, deze vorm van ongeloof is heel makkelijk te onderscheiden. Dit kan je heel makkelijk merken bij mensen. Ook bij christenen, als ze gewoon niet weten wat de Bijbel zegt, ben je er heel snel, ben je er heel makkelijk achter. Een andere vorm van ongeloof is verkeerd geloven. Verkeerd geloven. Of het verkeerde geloven. Eigenlijk leugens geloven. En verkeerd geloven komt vaak door verkeerd onderwezen zijn. Dus als jij hebt geleerd dat het niet de wil van God is, genezing of voorziening of de zegen, of dat God niet altijd iedereen geneest, en soms met een hele hoop religieuze dingen erbij, zoals Job en Paulus zijn doorn in het vlees. En Paulus liet Hij liet Trofimus liet hij ziek achter in Mileten. Ik corrigeer hem toch weer. Liet hij ziek achter in Mileten. En al die dingen. Of wonderen waren voor vroeger. En de gaven van de geest zijn niet meer voor vandaag. En terwijl, als je verkeerd gelooft. En heel veel christenen geloven het verkeerde. Bijvoorbeeld over financiën. Dat God wil dat je arm bent. Dat God wil dat je maar net genoeg hebt. En dat al die dingen meer. Nou, verkeerd geloven kan je ook nooit geloof hebben voor je wonder. Kan je nooit geloof hebben voor je wonder. Dat is verkeerd geloven. Nou, dit soort dingen, en zelfs met deze twee, kan soms lang duren om mij af te rekenen. Ik kom zelf uit een traditionele achtergrond. Alleen, ik had hele lieve ouders, zat ook in een kerk met hele lieve mensen, hele lieve dominees. En naar mijn weten werd er überhaupt niet echt iets gezegd over ziekte, de wil van God of niet, of al die dingen meer. Dus het was niet dat daar. In sommige kerken wordt altijd gepreekt dat ziekte van God komt. En trouwens sowieso, iedereen die belijdenis doet, erkent. Die zegt, ik ontvang ziekte en gezondheid uit de hand van God. Sommige mensen moeten hun belijdenis gaan cancelen. Want je zegt dat je instemt met de geloofsbelijdenis en al die zondagen. En daar staat in, ziekte en gezondheid ontvang ik uit de hand van God. Ik niet. Gezondheid ontvang ik uit de hand van God. Maar ziekte is van de duivel en heeft geen recht in mijn leven. Amen. Ik heb er wel eens een preek over gehouden, maar dat viel niet lekker. Maar het is belangrijk dat we de waarheid vertellen. Amen. Maar verkeerd, maar zelfs bij mij, dus ondanks dat ik had eigenlijk een beetje een combi, ondanks, ja, weet je wel, nooit geleerd dat ziekte niet de wil van God was en eigenlijk nooit echt kennis van opgedaan. Zelfs bij mij merkte ik dat het jarenlang duurde voordat ik dus gewoon de kwestie had gesetteld. God wil altijd iedereen genezen. Boom. En dat je met dat geloof in je geest, wanneer je bidt naar iemand dat je niet zit, wil God het wel, wil God het altijd, gaat het nee. Gewoon voordat je soms dat gesetteld hebt. Wie heeft dat gemerkt? Kan je al jaren verder zijn? Kan je al jaren verder zijn? En dan los nog misschien van dingen zoals financiën en de zegen. En sommige thema's als je die noemt zoals voorspoed. Dat soort dingen, om dat te vestigen, wat het woord van God erover zegt. Door verkeerd geloof of onwetendheid. Kan soms al lang duren voordat dat uit mensen is. Voordat dat uit mensen is. Want wat is namelijk het ding? Ik pak vaak genezing als voorbeeld, maar het geldt voor alles. Alleen genezing is iets waar iedereen wat mee te maken krijgt. Op het moment dat jij bidt voor je genezing en het gebeurt niet en je hebt verkeerd. Er is ooit iets verkeerds gezaaid. Wat doet de duivel meteen? Die zegt meteen, dit is jouw doorn in het vlees. Net als, meteen gaat hij erop zaaien. En mensen denken, ja, misschien is dat wel zo. Wat zit er in hun hart? Twijfel. Dus al die dingen moet je doorheen ploegen in je leven, voordat het woord in goede grond kan vallen. En honderdvoudig vrucht kan dragen. Want er zit stenen en onkruid en al die dingen meer. En dat moet je uit je hart halen. Dus onwetendheid, verkeerd geloven. Nou, laatst had ik dus iemand met een ernstige ziekte, levensbedreigend, laat ik het zo zeggen. En die was in mum van tijd genezen en uit het ziekenhuis. Mum van tijd. En een van de dingen die hij me stuurde, ik had hem ook mijn boek gegeven. Hij zei, weet je wat zoveel scheelde? Hij zei, ik hoefde niet meer te settelen of genezing wel of niet de wil van God was. Hij zei, al die dingen wist ik al lang. Had hij echt al jarenlang in zijn leven gevestigd als iemand die wandelde door geloof. En hij werd aangevallen in zijn lichaam, in zijn nieren. En uiteindelijk, hij pakte die geloofsprincipes en boom, in no time. Maar een van de dingen die app daar was, joh, het scheelde zoveel dat ik daar niet allemaal nog doorheen hoefde. Want als je daar allemaal doorheen moet en al die dingen komen nog in je hart, in zo'n levensbedreigende situatie kan dat heel heftig zijn. En dan is de vraag, kunnen mensen het pakken? Niet kan God het doen, kunnen mensen nog pakken? Dus dat is verkeerd geloven. Nou, met dit soort dingen kunnen we te maken hebben. Nou, ook dit is heel makkelijk te onderscheiden. Gewoon als je iemand hoort spreken, dan weet je heel snel wat ze geloven. En heb je nummer 3. En dat is eigenlijk iets waar we het meeste mee te maken hebben. Dat is natuurlijk ongeloof. Natuurlijk ongeloof. Natuurlijk ongeloof. En wat bedoel ik daarmee? Dit komt gewoon door je natuurlijke zintuigen. Je natuurlijke zintuigen. Er zijn verhalen. Ook van bijvoorbeeld Smith Wigglesworth. Waar ze iemand bij hem brachten. Die geen voet had. En hij bad voor die vrouw. Hij zegt, ga schoenen kopen, want je voet gooit aan. Dus ging schoenen kopen en boem, de voet gooide aan. En ze gnas. Is dat mogelijk voor God? Ja, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Alleen, wat is het probleem vaak van? Zelfs als je weet, oké, genezing is de wil van God. Is altijd de wil van God om iedereen te genezen. En er komt iemand voor je staan en die mist een lichaamsdeel. Dat doet iets. Dat komt binnen met je natuurlijke zintuigen. Het maakt vaak indruk op je. En wat komt er heel snel, is gewoon... Terwijl je geloof hebt, hè, voor genezing, komt er heel vaak tegelijkertijd ongeloof binnen. Heb ik het niet over gebrek aan kennis of over het verkeerde geloven? Gewoon natuurlijk ongeloof door je natuurlijke zintuigen. En dit kan dus heel makkelijk gebeuren. Je staat in geloof voor genezing. En ondertussen maak je je zorgen over wat die artsen zeggen. Twijfel je of het wel gaat gebeuren. Komt er angst in je hart met wat als, met wat als? Gewoon door je natuurlijke zintuigen. Wat je hoort, wat je ziet, wat je voelt in je lichaam. Wat je natuurlijke zintuigen je vertellen. En om dat ding te overwinnen, dat is een strijd die we allemaal te strijden hebben. Want we bestaan uit geest, ziel en lichaam. Maar we zijn zo gewend om te functioneren vanuit onze ziel. En vanuit wat ons lichaam ons vertelt. Wat je voelt. Ik heb in mijn boek Jezus aanraken het getuigenis staan van Dodie Osteen. Die genas van kanker. Uit mijn hoofd was het ergens rond 1980, 1986, 84, ergens in die trant. Vandaag de dag leeft ze nog steeds. Maar de artsen gaan voor de 2 weken te leven. Uitgezaaide kanker in heel haar lichaam. En ze beschrijft, en je kan dus lezen in mijn boek Jezus aanraken. Ik denk dat ik het ook hierin heb staan. Krachtige getuigenis. Zij beschrijft hoe heftig het voor haar was om in geloof te gaan staan. Want zei, ik voelde de tumoren zitten in mijn lichaam. Dus om op dat moment tegen alles in te gaan zeggen, door zijn striemen ben ik genezen. Ze beschrijft die geloofstrijd die ze aan moest gaan. Maar ze ging hem aan. En ze lette niet, zoals Abraham niet lette, dat zijn natuurlijke lichaam reeds verstoffen was. Lette ze niet op die feiten. En ze ging staan op de belofte. En ze vertelde ook, midden in de nacht voelde ik tumoren, ik voelde pijn. En dan ging ik mijn bed uit. En ik pakte het woord van God. En ik besloot gewoon die pijn te negeren. En het woord van God te mediteren. Net zolang me te voeden. Tot dat woord in mij sterker was dan wat mijn zintuigen me vertelden. En zo ging ze ermee om. En ze overwon en ze leeft vandaag de dag nog steeds. Artsen gaan voor de 2 weken te leven. Ergens in 1980, ze leeft vandaag de dag nog steeds. Maar dan zie je gewoon, dat zijn dingen die doen iets met ons. Die doen iets met ons. En hier hebben we dus gewoon heel snel mee te maken. Kijk, het woord van God is een zaad. Toch? Wat vrucht draagt. Maar ongeloof werkt eigenlijk als onkruid. Hoeveel hebben hier... Je hoeft niet eens een tuin te hebben. Als je een stoep hebt, weet je al genoeg over onkruid. Wij hebben niet eens een tuin. We hebben een heel klein binnenplaatsje. We hebben geen gras. Maar ik weet genoeg over onkruid. Omdat onkruid hoef je geen moeite voor te doen. Wie is dat wel eens opgevallen? En zo is het eigenlijk ook in onze geest. Met onkruid, ongeloof, daar hoef je geen moeite voor te doen. Ga gewoon door deze wereld heen. Zie dingen, hoor dingen, ervaar dingen. En als je niet oppast, komt ongeloof in je hart. Maar we zijn de geest. We hebben een ziel. En we wonen in een lichaam. En je moet dus leren leven vanuit je geest. Met het hart geloof men. Het geloof pakken in je hart, die substantie in de geest. Dus, Jezus zei tegen Jairus. Op het moment dat Jairus die ging naar Jezus toe. En die zei, Heere, mijn dochter ligt thuis. En Jezus ging met hem mee. En ze gingen door die straat heen. Ondertussen raakt die bloedvloeiende vrouw. Raakt Jezus aan. Die geneest. Die vertelt een verhaal. En terwijl dat gebeurt, komen die familieleden of die knechten van Jairus zeggen, laat de meester maar met rust. Die dochter is gestorven. En Jezus hoort het. En Jezus kijkt hem aan. En hij zegt, vrees niet, geloof alleen. Vrees niet, geloof alleen. Hij zegt niet, Jairus, je moet een groot geloof hebben. Hij zegt, laat geen angst toe in je hart. Geloof alleen. Dit niet, geloof alleen. En Jezus gaat met hem mee en ze wordt opgewekt uit de dood. Dus, Jezus zegt geloof alleen. Geloof alleen. Het gaat niet om groot geloof, meer geloof. Geloof alleen. Iedereen zegt geloof alleen. Geloof alleen. Dus dat is waar we naartoe moeten. En daarom zei Jezus, en niet zal twijfelen in zijn hart. En Jacobus zegt, en daarbij niet twijfelen. Nou, hoeveel weten nog dat we een avond hebben gehad over wat geloof is? Amen. De Bijbel zegt, het geloof nu is de zekerheid. Geloof nu is de zekerheid van de dingen die we hopen. Geloof nu is de zekerheid. Dus geloof is een zekerheid. En dat betekent, geloof heeft maar één mogelijkheid. Amen. Namelijk dat het gebeurt waar jij voor gelooft. Geloof is een zekerheid. Dus geloof heeft maar één mogelijkheid. Amen. Als je het zeker weet, is er maar één mogelijkheid. Namelijk dat het gebeurt. Maar Jezus zei, en daarbij niet twijfelen in zijn hart. En niet twijfelt in zijn hart. Jacobus zegt over een dubbelhartig mens. Nou, wat is het probleem met twijfel? Het Engelse is doubt. En het woord twijfel komt van eigenlijk twee. Engelse doubt, double. Double. Even kijken hoor, even iets beter schrijven. Double, twee, duo. Je hebt niet één mogelijkheid, je hebt twee mogelijkheden. Of het gebeurt, oh, maar misschien ook niet. Het gaat gebeuren, maar misschien ook niet. Het gebeurt, maar ik voel het toch. Ja en nee. Dubbelhartig. Er zitten twee dingen in je hart. En geloof en twijfel. Dus twijfel heeft meerdere mogelijkheden. Twijfel heeft meerdere mogelijkheden. Die in je hart zitten. Er kwam iets anders in je hart. Petrus lette op de wind. En hij dacht, uh-oh, misschien zink ik wel. In plaats van de enige mogelijkheid. Ik wandel op water, uh-oh. En met dat hij twijfelt, is zijn geloof teniet. Is zijn geloof niet. Dus natuurlijk ongeloof komt gewoon door natuurlijke zintuigen. Je zou kunnen zeggen door onze natuurlijke omstandigheden. Waarom? Omdat we hebben het gehad over geloof. Nou, we zeggen in Hebreeën hoofdstuk 11, door het geloof nu zien we in dat de wereld geschapen is door het woord van God. En dat de dingen die zichtbaar zijn, niet ontstaan zijn uit de dingen die zichtbaar zijn, maar uit het onzichtbare. Het onzichtbare, het geestelijke, is zoveel reëler en zoveel krachtiger dan het natuurlijke. Maar wij zijn zo getraind in het natuurlijke. En onze natuurlijke omstandigheden en natuurlijke zintuigen zorgen voor natuurlijk ongeloof. Petrus lette op de wind en hij werd bevreesd. Ze keken naar de storm en ze werden angstig. Dus daarom zegt, met het hart gelooft men. En het enige wat in je hart moet zitten, is geloof. En dit is dus gewoon iets waar we mee te strijden hebben. Om te leren, te zien met de ogen van je geest. En niet af te gaan wat je natuurlijke zintuigen je vertellen. Als je hoort verhalen, en ik vind Smith Wigglesworth, als je wat boeken van hem kan lezen, het is echt schitterend. Was in zijn tijd trouwens ook niet populair. Omdat hij nogal rauw in geloof was. Maar net zoals dat verhaal van iemand die uit een gestorven iemand die uit de kist pakt. Tegen de muur zet. Terwijl iedereen zit te kijken. Naar achter loopt. Zegt, leef in Jezus' naam. Boom. En die viel om. Nou, de meeste van ons, als dat gebeurt, je geloof is weg. En één keer twijfel denk je, oh nee, toch niet. Smith Wigglesworth. Nee hoor, nog een keer. Hij liet die natuurlijke omstandigheden. Liet hij gewoon niet zijn geloof beïnvloeden. Hij deed gewoon nog een keer. Boom, zakte weer in elkaar. Hij werd gewoon.

0: Vroegen ze mij, als je ziek bent, weet je, als ik op je hart heb om met spuug voor je te bidden. Ik zeg, dat is goed, als ik genees. Maar als ik niet genees, ben je van mij. Zorg maar dat je er geloof voor hebt. Waarom de vrouw van Smith Wigglesworth was een doodzieke vrouw. Echt letterlijk doodziek, met kanker in haar hele lichaam. En dan, wat Smith Wigglesworth vaak deed, is dat hij in een dienst, riep hij, de eerste die op het podium komt, geneest. Maakt niet uit wat hij heeft. En die vrouw, die wist dat, dus die had twee vriendinnen meegenomen. Dat zegt, zodra hij dat zegt, gaan wij. Dus, maar die vrouw kon niet eens zelf staan. Die moest vastgehouden worden door twee mensen. Vastgehouden. Dus die tillen haar het podium op, met z'n tweeën. En Smith Wigglesworth kijkt naar haar en zegt, laat haar los. En zeggen, maar ze kan niet lopen. Hij zegt, laat haar los. Ze laat haar los. Boom, valt op de grond. Hij zegt, pak haar op. Dus zij pakt haar op. Hij zegt, laat haar los. En die vrouw zegt, we laten haar niet los. Ze is net gevallen, straks sterft ze. Die vrouw zit op de laatste adem. Hij zegt, laat haar los. En ze laat haar los. Boom, ze valt weer op de grond. Hij zegt, pak haar op. En op een gegeven moment roept er een man uit de zaal. Hufter, wat denk je niet dat je aan het doen bent? Hij zegt, ik doe mijn ding en jij doet jouw ding. Bemoei je er niet mee. Zo reageerde hij gewoon op. Hij zegt, pak haar op. Zij pakt haar weer op. Laat haar los. En ze liet haar los. En boem, de kracht van God valt. En ze geneest totaal. Het ding is, hij liet die natuurlijke omstandigheden totaal niet beïnvloeden. Totaal niet zo beïnvloeden. Nou, dat is inderdaad, het zijn wat extreme voorbeelden. Maar mijn punt is, dat natuurlijk ongeloof, dat komt zo snel binnen. We moeten gewoon leren om dat te negeren. Dus effectief geloof let niet op natuurlijke omstandigheden. De Bijbel zegt, de volgende dag, toen ze langsliepen, zei Petrus, Heer, de vijgenboom die vervloekt hebt, is verdord. Dus Jezus zag niet direct resultaat, maar liet het zijn geloof niet beïnvloeden. Hij had gesproken, hij had geloofd en het was gedaan. En hij liet niet die natuurlijke omstandigheden zijn geloof beïnvloeden. Hij lette niet op de natuurlijke omstandigheden.
1: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
2: Alles is mogelijk voor wie gelooft. Dat zegt Jezus in Marcus 9, vers 23. In het gratis boek Geloof voor het Onmogelijke neem ik jou mee in de kracht van Bijbels geloof. Leer wat Bijbels geloof is, hoe geloof werkt en hoe je geloof gebruikt voor jouw situatie, zodat je al Gods beloftes een realiteit ziet worden in jouw leven. Bestel Geloof voor het Onmogelijke nu gratis op frontrunners.nl.
3: Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed. Wil jij meer geloofsopbouwend en levensveranderend onderwijs horen? Kijk ook op het YouTube-kanaal van Frontrunners Ministries. Beluister de Frontrunners podcast via de bekende podcastkanalen. Of volg onze online Bijbelschool via bijbelschool.tv.
1: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
0: Dus wat wij moeten leren is ook gewoon, ten eerste onderscheiden. Wat zit er in je hart? Want wat doen vaak mensen? Oh, nou gaat mis met groot Nederlands dicté. Onderscheiden. Wat zit er in ons hart? Leren we iets? Worden we gezegend hierdoor? Oké. Ga even mee. Naar Spreuken 16 vers 32. Spreuken 16 vers 32. En daarna gaan we Spreuken 20, vers 27 lezen. Maar in Spreuken 16 staat, een geduldig man is beter dan een dappere held. Wie zijn geest beheerst, is beter. Of anders gezegd, is sterker dan wie een stad inneemt. Wie zijn geest kan beheersen. Wat er komt, wat er gebeurt in je geestelijke mens. Spreuken 20, vers 27, zegt dit. De geest van een mens is een lamp. Een anders gezegd, is de lamp van de Heere. Is waar het licht van de Heer schijnt. Is waar God werkt. Die alle schuilhoeken van zijn binnenste doorzoekt. Nou, dit spreekt, deze twee teksten wil ik nu niet te diep op ingaan. Maar het spreekt over mensen die hun geest beheersen. Het spreekt over je binnenste die doorzocht worden. Omdat het licht van God erop schijnt. Wat wij moeten doen, is we moeten leren.

0: Leren ook te onderscheiden wat zit er in ons hart. Wat gebeurt er vaak? Mensen gaan niet onderscheiden, ze gaan overschreeuwen. Ze denken, hoe harder ik roep, hoe harder ik geloof. Ik moet meer geloof hebben, ik moet groter geloof hebben. En ze beginnen meer hun best te doen. En ze beginnen harder te werken. En als ik maar hard genoeg preek en proclameer en al die dingen meer. En ondertussen zit er een parasiet, ongeloof. Dus we moeten onderscheiden in plaats van overschreeuwen. En eerlijk zijn naar onszelf. Eerlijk zijn naar onszelf. Daarom nogmaals, zodra mensen extreem, als het ware gewoon bijna fake iets beginnen te overschreeuwen, te overdreven. Als ze denken, hoe harder, hoe meer, is het niet vanuit geloof. Is het vanuit werk, is het vanuit vlees. Want geloof is een rust. Geloof is een zekerheid. Geloof functioneert vanuit rust. Dus we moeten leren te onderscheiden. We moeten leren om te zien, wat zit er, wat werkt er in onze geest. En dan kan je soms eerlijk zijn. En dan kan je die twijfels kan je erkennen. Of die zorgen, of die angst. En dan kan je daar specifiek mee gaan dealen. En hoe deal je daarmee? Wel door het woord van God. Door hier het woord van God tegenover te zetten. Dus een voorbeeld uit mijn eigen leven is toen wij... Femke zat in Engeland, bijbelschool. Ik zat in Nederland. En we wisten, God roept ons voltijd de bediening in nadat we getrouwd zijn. En we hadden geen inkomen, we hadden ook geen geld. Ik studeerde op HBO, ik was ondertussen jeugdleider, ik leefde uit geloof. Femke zat in Engeland, had daar al haar geld aan huur, eten, bijbelschool. En leefde ook uit geloof, ze hadden allebei geen inkomen. En we besloten God te gaan geloven voor, als ze terugkwam, dat we een huis hadden, inboedel hadden, dat we zouden kunnen trouwen, bruiloft konden doen en dat we de bediening in konden. Nou, wat we hadden op dat moment was 150 euro. Ik weet niet wie hier allemaal getrouwd is, maar tegenwoordig voor 150 euro heb je geen bruiloft, appartement, ingericht. Voor 150 euro heb je vandaag gedacht de benzine om er naartoe te rijden. Sowieso, als het woordje trouw voor staat, is het 100 keer zo duur. Amen? Je hebt gewoon een wit boeket bloemen nodig, 15 euro. Oh, het is een trouwboeket, 150 euro. Is dat wel eens opgevallen? Dus we hadden 150 euro. En we zeiden, oké, we gaan God geloven. We gaan God geloven. En Femke kreeg een datum, ook om te trouwen. En we besloten om God te gaan geloven. Nou, toen heb ik, in die periode heb ik heel veel geleerd over geloof. Weet je, we hadden gebeden, we hadden er vrede over. En ik ging in geloof staan. Alleen, hoe komt geloof? Door het horen van het woord. Van het woord. Dus we hadden een profetisch woord, of iets wat God had gesproken. Maar op een gegeven moment merkte ik dat ik er niet op kon staan in geloof. Want als ik zei, Heer, ik geloof voor een bruiloft, om mijn geloof erop te zetten. Wat kwam er in mijn hart? Twijfel. Twijfel. Want wat kan je denken? Misschien hebben we het verkeerd gehoord. Dus ik ging bidden. Ik zei, Heer, ik wil iets uit het woord hebben om op te staan. Ik wil staan op het woord van God. Ik wil staan op de beloftes van God. Niet op een eigen profetie. Dat is goed. Maar uiteindelijk het woord. Dat is waar je op staat. Dus ik was aan het bidden en de tekst die ik ontving om op te gaan staan was Deuteronomium 6, vers 11 en 12. En in Deuteronomium 6, vers 11 en 12, daar staat: en de Heere zal u geven huizen vol met allerlei kostbare spullen die u zelf niet gebouwd hebt. Toen dacht ik, halleluja, dat heb ik nodig. Eén huis was genoeg, maar wel vol met allerlei kostbare spullen. We hadden niks, we hadden 150 euro, we moesten alles doen. En toen ben ik op dat woord gaan staan. Op het woord gaan staan. Maar om vanuit niks met 150 euro voor alles te geloven, iedereen verklaarde ons voor gek. Iedereen verklaarde ons voor gek. Op een gegeven moment had ik van die 150 euro, op een gegeven moment kreeg ik iets geld van iemand. En toen kocht ik een verlovingsring. En ik vroeg Femke ten huwelijk op Schiphol, toen ze terugkwam uit Engeland, of voor een tussenstop. En we hadden nog geld over voor de trouwkaarten. We hebben de trouwkaart gedrukt, datum erop gezet en verder hadden we niks meer. Dus we hadden iedereen uitgenodigd. Femke had de verlovingsring. En iedereen verklaarde ons voor gek. Jullie gaan dan trouwen? Je hebt geen inkomen. Je hebt geen baan. Waar ga je wonen? Je hebt geen huis. Waar ga je spullen van kopen? Wat ga je doen? En iedereen verklaarde ons voor gek. Maar we gingen staan op dat woord. Maar ondertussen merkte ik gewoon hoe reëel twijfel is. Hoe reëel al die dingen telkens weer je hart binnenkomen. En je hart binnenkomen. En je hart binnenkomen. En dat is niet een onwetendheid. Dat is niet dat ik iets verkeerd geloof. Dat is gewoon natuurlijk ongeloof. van je hoofd die zegt, dit kan niet, dit is te gek. Dit is te gek. En wat merkte ik wat in mijn hart kwam? Ik twijfelde niet zozeer aan de beloftes van God. Maar wat kwam in mijn hart? Was zorgen. Hebben we straks een huis? Kan ik straks eten kopen? Kunnen we dit? Kunnen we dat? Al die dingen meer. Zorgen. Nou, dat is heel natuurlijk. Alleen wat ik niet ging doen, is ik ging niet overschreeuwen. Ik had door, ik maak me zorgen. Heel de dag in me denken. Zorgen, zorgen, zorgen. Maar wat is het probleem? Als je erover na gaat denken, daarom zegt Jezus, maak je geen zorgen. Want het zakt van je denken naar je geest. Dus ik wist, hier moeten we iets blokken. En daarom heb je het schild van geloof uit de wapenrusting. Om die vurige pijlen te blussen. Maar het schild van geloof, dus jouw geloof werkt als een schild om het te blussen. Alleen, dat schild bij die Romeinse soldaten hing vast aan de gordel. Omdat het was een grote, zwaar schild. Om dat heel de tijd te tillen, hingen ze het vast aan een... We hebben vandaag een riem, ze hadden een gordel. Wat is de gordel? De gordel van de waarheid. En de waarheid is het woord van God. Jouw geloof rust op het woord van God. Je geloof is gebaseerd op het woord van God. Amen. Dus ik ging in die tijd, iedere keer, zodra ik merkte, ik merkte, dit moet ik stoppen. Dus zodra er een gedachte kwam, hoe ga je dat betalen? Hoe ga je dat doen? Elke keer pakte ik mijn Bijbel, ging ik naar Matteüs hoofdstuk 6. En ging ik Matteüs 6 lezen, waar Jezus zegt, maak je geen zorgen. Kijk naar de vogels, ze maaien niet, ze zaaien niet. Zorg de hemelse vader niet voor hen. Kijk naar de lelies op het veld. Zal de hemelse vader u niet veel meer kleden? Zoek eerst het koninkrijk van God. En hij zal u al die andere dingen erbij geven. En iedere keer. En soms was het, zonder te overdrijven, 35 keer op een dag. Dat ik mijn Bijbel pakte. Of op mijn telefoon als ik onderweg was. Maar ik wilde dit blokken. Ik wilde mezelf leren het eruit slijten om er geen zorgen mee te maken. Dus als je Matteüs hoofdstuk 6 ziet in mijn Bijbel, het verbaast me dat hij er nog in zit. En ik dacht dat ik hem eruit gesleten had. Maar iedere keer ging ik naar maak u geen zorgen. Maak u geen zorgen. Maak u geen zorgen. En je begint gewoon te voeden op het woord. En je begint dat ding wat jou aanvalt, begin jij aan te vallen. Die zorgen. Hoe? Met het woord van God. Want geloof komt door het horen van het woord van God. En het is het schild van geloof. En ik las het, en ik las het, en ik las het. En in die tijd heb ik geleerd om me geen zorgen te maken. En toen ging het over... Toen dachten we dat het ging over veel geld. Om een huurhuis en bruiloft. En God boven natuurlijk voorzag in alles. Voorzag in alles. Op een gegeven moment was Casper die belde me en die zei... Hey, er zijn hier een paar nieuwe appartementen. Misschien is dat iets voor jullie. En ik wist, boem, dat is voor ons. Dus ik belde die eigenaar op. Ik zeg, hey, ik wil zo'n appartement huren. En hij zei, je maakt geen schijn van kans. Er zijn, weet ik voor hoeveel anderen. Je staat onderaan de lijst. En ik zei, zet me erop. En hij zei, heeft geen zin. Ik zeg, zet me erop. 3 weken later belde hij op. Zo. Hij zegt, ik snap er niks van. Maar je staat bovenaan de lijst. Hij zegt, alle anderen hebben in één keer of hun baan is niet doorgegaan. Ze hebben geen inkomen. Of ze hebben een ander huis. Of ze hebben dit. Of ze hebben dat. Of ze stonden bovenaan de lijst. En ik zette mijn handtekening onder het huurcontract. Zonder dat we geld hadden. Oké, we gaan dit huren. En weet je, we begonnen stappen te zetten in geloof. En we kregen vrienden van ons. Die gingen de zending in. Gaan naar het buitenland. En die belden op. Wij gaan de zending in. Bij ons huis moet helemaal leeg. Hebben jullie een inboedel nodig? Ja, en we kregen een hele inboedel. Kregen we. En uiteindelijk, God begon in alles te voorzien. Dus als mensen vragen, hoeveel heb je nodig om te trouwen en voltijd de bediening ingaan? €150 en geloof. Amen. Maar in die tijd, het was een strijd. Maar ik heb geleerd om me geen zorgen te maken. En toen ging het dus over een paar honderd of een paar duizend euro. Weet je, op een gegeven moment vroeg tijdens de bruiloft, vroeg de ceremoniemeester. Straks moeten we de cateraar afrekenen, als die alles op komt halen. Waar is het geld? Ik zei, in de enveloppen die iedereen heeft gegeven vandaag, daar is het geld. Zie je, God voorzag op de bruiloft. Amen. Ik zeg, als je niet kan betalen, trek die dingen open en betaal het. Halleluja. En zo hebben we het gedaan. En in die tijd heb ik me geleerd om geen zorgen te maken. En toen ging het over 1000 euro's. En nu soms doen we projecten van 100.000 euro's. Waar we, boem, 100.000 boeken drukken. 100.000 boeken drukken. Gebouw kopen, dat soort dingen. Mensen aannemen voor een voltijdschool. We zijn nu bezig met die voltijd bijbelschool. Waar we gewoon een team op hebben zitten van meerdere voltijdkrachten. Die we moeten betalen. 1,5, 2 jaar voordat die school überhaupt start. Om dat allemaal op te bouwen, et cetera. Weet je, ik heb toen geleerd om me geen zorgen te maken. Over een paar honderd of een paar duizend euro. En nu kan ik me geen zorgen maken over een paar honderdduizend of een miljoen of wat dan ook. Maak je geen zorgen. Maak je geen zorgen. Zoek eerst het koninkrijk. Maar ik heb het eruit moeten slijten. Ik heb het eruit moeten slijten. En daarvoor moet je dus onderscheiden wat zit er in je hart. En dat aanpakken. In plaats van het overschreeuwen. Romeinen hoofdstuk 4. Mag je even opzoeken. Romeinen hoofdstuk 4. Ik wil nog een paar dingen delen en dan gaan we afsluiten. Romeinen hoofdstuk 4. Vanaf vers 17. Als je die geloofsprincipes gaat herkennen, zie je ze op iedere bladzijde van de Bijbel. En in ieder verhaal. Romeinen 4 spreekt over Abraham. Abraham wordt de vader van de gelovigen genoemd. Nou, Romeinen 4 vers 17 staat dit. Zoals geschreven staat. En dan komt de belofte die God tegen hem zei. Hoe komt geloof? Door het horen van het woord. Abraham hoorde het woord. Ik heb u tot een vader van vele volken gemaakt. Dat sprak God. Dit was hij, Abraham, tegenover God in wie hij geloofd heeft. Namelijk God, die de doden levend maakt. En de dingen die niet zijn, al roept alsof ze zijn. En hij, Abraham, heeft tegen alles in. Tegen alles in. Gehoopt en geloofd. Dat hij een vader van vele volken zou worden. Hoe kwam hij aan dat geloof? Overeenkomstig wat gezegd was. Zo zal uw nageslacht zijn. En niet verzwakt in het geloof. Heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was. Hij liet die natuurlijke omstandigheden en zijn natuurlijke zintuigen liet hij niet het ongeloof in zijn hart komen. Hij heeft er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was. Hij was ongeveer 100 jaar oud. En dat ook de moederschoot van Sara verstorven was. En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof. Zie je dat? Niet getwijfeld door ongeloof. Hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof. Maar werd gesterkt in het geloof. Terwijl hij God de eer gaf. Hij werd gesterkt in het geloof. Terwijl hij God de eer gaf. Mijn ervaring is ook. Als dingen niet snel gebeuren. Maar je gaat gewoon staan op de belofte. Je wordt gesterkt in je geloof. In plaats van dat je geloof zwakker wordt omdat het niet gebeurt, wordt je geloof sterker. Want je blijft je voeden met het woord en met het woord en met het woord. En je let niet op de natuurlijke omstandigheden. En die substantie in je geest wordt alleen maar sterker en sterker en sterker. Maar er staat, hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof. En hij lette niet op zijn eigen lichaam. Maar hij hield zijn ogen gericht op de belofte. Zo mooi. Weet je, onze natuurlijke zintuigen vertellen ons natuurlijke feiten. Maar ons geestelijke zintuigen, ons geloof, voeden we met het woord van God. Voeden we met het woord van God. Je houdt je ogen gericht op de belofte. Elke keer weer. En je leest het weer. En je plant het in je geest. Net zo lang, nogmaals, dat die substantie in je geest zoveel sterker is dan wat je ogen zien. Dat het niet uitmaakt wat je ogen zien, wat je oren horen, wat mensen zeggen. Maar dat je weet, dat je weet, dat je weet, dat je weet, dat je weet, dat je weet, dat je weet. Amen. Ongeacht wat mensen zeggen, vinden of denken. Je let niet op je eigen omstandigheden. En dat is hoe je afrekent met ongeloof. Hoe je afrekent met ongeloof. Dus daarom moet je die dingen herkennen. Wat ik de vorige keer vertelde, het getuigenis, dat ik in geloof wilde gaan staan voor een blessure. En dat de duivel meteen zegt, maar het werkt niet voor blessures. Er staat dat hij je ziektes heeft gedaan. Maar dit is geen ziekte. Dit heb je zelf gedaan door te sporten. Weet je, en boem, voor je het weet, komt er een leugen van de duivel. En als je dan gaat mediteren, wat gebeurt er? Dat komt in je hart en het gebeurt niet. Maar wat moet je doen? Je moet het niet gaan overschreeuwen. Je gaat het herkennen, je gaat onderscheiden. En je gaat kijken, wat zegt het woord van God? En toen kwam ik erachter dat hij ook onze smart had gedragen. Ik wist nog niet wat het was. En toen kwam ik erachter dat hij ook ons leed had gedragen, onze pijn. En met dat boem, ik tackelde dat ongeloof. Pakte het geloof en ik genas. Dus je moet het herkennen. Je moet het herkennen. Ik weet ook, toen ik in geloof ging staan voor dit gebouw, was een behoorlijke uitdaging. Want we moesten dat andere gebouw uit. En we hadden 6 weken om iets anders te vinden. Nou, een woning is nog iets anders dan een bedrijfspand. En waar je, dus we hadden 6 weken, normaal gesproken. Dus met huur of verhuur willen huurders het minimaal een jaar van tevoren weten Bijvoorbeeld bedrijfspanden, om iemand anders te... Dus je hebt een opzegtermijn van een jaar om iemand anders te kunnen vinden. Dat ze weten, het duurt een jaar voordat met al die dingen, voordat een bedrijf ergens in zit, is het minder snel als gewoon een familie in een huis. We hadden 6 weken. En ik wist ook, we moeten omhoog. Dus we moeten niet alleen maar 1 kantoor en een videostudio, we moeten een samenkomstzaal, we moeten meerdere kantoren. En voor nu is dit pand veel te klein, maar toen leek het veel te groot. En toen ik het bedrag zag wat we nodig hadden, ik dacht dat ik een hartaanval kreeg. We hadden meer geld nodig voor 1 moment dan in 1,5 jaar daarvoor. 1,5 jaar van de bediening. Überhaupt was binnengekomen, hadden we in 1 keer nodig. Los van wat we per maand nodig hadden. En ik weet nog dat ik keek naar de natuurlijke feiten. En ik dacht, oh heer, oh nee. Hoe kan dit? Hoe gaat dit gebeuren? Waar gaat dit vandaan komen? En dat ik op een gegeven moment zelf dacht, ik heb hier het geloof niet voor. Weet je, je doet je best om te geloven en te geloven en te geloven. Maar hoeveel hebben we wel eens door van, oh, mijn best lijkt soms niet genoeg. Dus, maar de Bijbel zegt, geloof komt. Amen. Dus geloof kan komen. Dus ook ik besloot gewoon om tijd door te gaan brengen met bidden, vasten en het woord. Heer, wat zegt u? En dat was wat God op een gegeven moment zei. Tom, geloof je mijn woord echt? Ja, Heer. Oké, hoeveel heb je weggegeven de afgelopen 1,5 jaar? Ik opzoeken, zoveel. Doe het 100 keer en kijk wat er staat. Boom. En er stond een bedrag. Ik dacht, zo, we kunnen het makkelijk betalen. Deze mijn woord spreekt over 100-voudig vrucht. Zet je geloof op 100-voudig oogst. En boom, dat plant het geloof in mijn geest. En ik wist gewoon, God gaat voorzien. En we letten niet op natuurlijke omstandigheden. We hebben handtekening gezet onder het contract. We hebben dingen. En in geloof, boom, boom, boom. Iedere keer kwam de voorziening. Maar wat ik niet, weet je, dat waren momenten dat ik dacht in dat voortrek van, man, ik heb het geloof hier niet voor. Dit lijkt te groot. Heer, wat moet ik doen? Hoe gaan we dit doen? En dat is logisch. Alleen je moet jezelf kunnen herpakken. En je moet gaan staan op het woord. En op een gegeven moment een streep over de grond zeggen. En ik ben geen twijfelaar. Maar ik ben een gelover. Ik heb geloof. En jezelf voeden met de beloftes. Je twijfels, je ongeloof gaan uitbannen. En gaan staan op het woord. Gaan handelen in geloof. En God is een waarmaker van zijn woord. Amen. Dus, weet je, er zit een verschil tussen twijfelen met je hoofd en twijfelen in je hart. Een twijfel hebben in je hoofd is niet hetzelfde als een twijfel hebben in je hart. Je kan een twijfel hebben in je hoofd, maar geloof hebben in je hart. Hij zegt twijfel niet in je hart. En niet zo twijfelen in zijn hart. Dus je kan, er komen gedachten van zorgen, angst, ongeloof in je hoofd. En je zorgt dat ze niet in je hart komen. Want je hart is waar je geloof zit. Hoe voorkom je dat? Door ze meteen te blokkeren met het woord. Er staat geschreven, er staat geschreven, er staat geschreven. Dat is waar Paulus over spreekt, over bolwerken. Bolwerken zit in je bol. Niet in de geestelijke gewesten, in je bol. Hij zegt, we nemen iedere gedachte gevangen die zich verzet tegen de heerschappij van Christus. Iedere gedachte in je hoofd die niet in lijn is met het woord van God. Zeg je, nee, ik weiger hierover na te denken. Ik weiger op te mediteren. Het woord zegt, in je voet je geest, in je voet je geest, in je voet je geest. Zodat je natuurlijke zintuigen het niet voor het zeggen hebben. Maar je geloof, amen, dat je functioneert vanuit je geloof. Dus denk ook niet zodra je een gedachte hebt van twijfel in je hoofd. Oh nee, ik twijfel. Nee, je begint hem te weerleggen. Hij zegt gewoon, nee duivel, ik ben geen twijfelaar, ik ben een gelover. En ik weiger te geloven wat je nu probeert te zeggen. Want het woord zegt, en je pakt je Bijbel erbij en je leest het. Of in je app, of wat dan ook. Dus laat je ook niet verleiden om met een gedachte van twijfel te zeggen, oh nee, ik twijfel in mijn hart. Nee, je bent geen twijfelaar. Zeg gewoon, ik twijfel niet in mijn hart. En ik weiger om te twijfelen. En je voedt jezelf aan het woord. Amen. Nou, als laatste hiervan, wat zei Jezus in Matteüs 17? Vanwege uw ongeloof. Want voorwaar ik zeg u, als u geloof had als een mosterdzaad, zou u tegen deze berg zeggen, verplaats u van hier naar daar. Hij zou gaan en niets zou voor u onmogelijk zijn. Maar dan zegt hij dit. Maar dit soort gaat niet uit dan door te bidden. Dan door bidden en vasten. Dan door bidden en vasten. Dus welke concrete opdracht geeft Jezus zijn discipelen op het moment dat het niet gebeurt, zegt vanwege jullie ongeloof. En dit soort gaat niet uit door te bidden en te vasten. Nou, heel veel mensen hebben hier een verkeerde conclusie getrokken. Die hebben gezegd, er is een speciaal soort demonen. En als je niet bidt en vast, luisteren ze niet. En er zijn hele doctrines op. Alleen dat klopt niet, want Jezus gaf ze in Lucas 9 vers 1 autoriteit over alle demonen. En als ze niet, ja, maar dat is ook een heel sterke speciaal soort. En als je dan niet bidt en vast, dan gaan ze niet. Dit soort gaat niet over het soort demonen. Het gaat over het ongeloof. Hij sprak met zo'n over ongeloof. Vanwege uw ongeloof. Dit soort gaat niet uit dan door bidden en vasten. Waarom is bidden en vasten zo krachtig? Omdat bidden en vasten leert jou je natuurlijke zintuigen te negeren. Het leert jou functioneren vanuit je geest. Wij zijn zo gewend om te luisteren naar ons lichaam en te luisteren naar ons ziel. Je wordt 's morgens wakker en je denkt ontbijt, eten. Vanmorgen toevallig, ik help Femke nu even om alles op te starten, omdat we nu de derde kleine hebben. Ik sta altijd vroeg op, dus ik had gebeden, tijd met God gehad. En ik ging even sporten, ik heb een klein sportschooltje in mijn schuur. En we hebben zo'n camera, we hebben een babyphone met camera. En op een gegeven moment denk ik, waar is Matthew? En hij zat niet in zijn bed, ik zag hem niet op de gang. En ik kijk door het raam en hij staat in de keuken. En ik zei, lieverd, wat doe je hier? Ik wil een snoepje, zei hij. Eerste waar hij denkt, word wakker, ik wil een snoepje. Nou, weet je, wij zijn zo gewend om te luisteren naar ons lichaam en onze ziel. We worden wakker, we willen ontbijten, je wil iets bij de koffie, je wil dit, je wil... Sommige mensen moeten überhaupt koffie, anders kunnen ze nog niet ontbijten. En ze hebben van alles nodig en nodig. En middageten en een koek en dit en avondeten en 's avonds iets op de bank. En sommige mensen denken als ze een dag vasten dat ze doodgaan. De eerste keer dat ik een dag vaste, dacht ik dat ik doodging. Ik dacht om 5 uur 's middags, jongens, ik red het niet. Ik sterf. Het is mijn laatste dag op aarde. En om mezelf te redden, moet ik nu de frituurpan aanzetten. Wie heeft dezelfde ervaring als dat de eerste keer dat hij ging vasten? Zie je, de rest liegt. Nou, maar... Nee hoor, zegt iemand. Maar wat leert je? We zijn zo gewend om te luisteren naar onze ziel. En naar onze lichamelijke verlangens. En onze natuurlijke zintuigen. Ik voel, ik voel, ik voel. Honger, honger, honger. Ik zie eten, eten, eten. En al die dingen beïnvloeden je. En Jezus zegt, je moet leren om bidden en vasten. Want wat doet bidden en vasten? Je negeert je natuurlijke zintuigen en omstandigheden. Niet jij, niet je lichaam regeert. Niet je ziel regeert, je geest regeert. En je bepaalt vanuit je geest. En je leert leven vanuit je geest. En bidden en vasten filtert troep uit je. En uit je geest. Want je begint te bidden. Je begint om te gaan met God. Je begint het woord te lezen. En in één keer komen die zorgen, die angst en die twijfel. Die filteren er veel makkelijker uit. Want je bent veel scherper in je geest.
1: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
2: Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners Gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed.
3: Wist jij dat de Bijbel in 3 Johannes 1 vers 8 zegt dat je een medearbeider wordt van de waarheid als je partner wordt van de bediening? Dat is geweldig nieuws, want dat betekent dat jij door jouw maandelijkse bijdrage hebt meegewerkt aan het bereiken van miljoenen mensen via ons onderwijs en dat mensen gered, genezen, bevrijd, veranderd en vervuld worden met de Heilige Geest. Bovendien help je door jouw partnerschap mee aan de honderdduizenden gratis boeken die we weggeven en de duizenden mensen die we trainen in onze Bijbelscholen. Al die vrucht en al het resultaat wordt ook de vrucht op jouw leven als je partner bent van Frontrunners. Dat is de kracht van partnerschap. Wil jij ons helpen om nog meer mensen te bereiken en wil je deel hebben aan de vrucht? Word dan partner en vul je maandelijkse gift in via frontrunners.nl.
4: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it.
6: Van harte welkom bij Out of Power, een programma voor jongeren en ouderen.
7: Het allereerste wat ik wil zeggen is, God houdt van je.
8: Life gets better when you get better.
6: Goedemorgen en hartelijk welkom op een mooie dag in september. Er is weer een prachtige uitzending van Hour of Power en Bobby Schuller spreekt over dit thema, belangrijk. Laat je leiden door de Heilige Geest. Op het podium staat het kinderkoor van Hour of Power, Voices of Hope. Dat is een groeiend kinderkoor en ze zingen onder andere Shout Hosanna. En dan hebben we de worship band, het worship team en het koor. En gezamenlijk zingen zij, zoals elke week, zometeen Joyful, Joyful, We Adore Thee. Nou, over zingen gesproken, we hebben op 26 september in de Nieuwe Kerk in Katwijk een fantastische samenzangmiddag van Hour of Power. Zometeen komt er meer nieuws voorbij. En het is een beetje gevaarlijk hier aan tafel, want tegenover mij zit de vijfvoudig Europees kampioen in mei, taekwondo, Xander van Loon.
9: Ja, zeker.
6: Je hebt ook nog de World Cup goud gewonnen in Oezbekistan. Ja. En, dat is het belangrijkste, jij wordt straks in Phoenix wereldkampioen op de wereldkampioenschappen. Ja. Ja, toch?
9: Ja, ik ga zeker daar mijn best voor doen, absoluut. Ja.
6: Wat is er zo leuk aan taekwondo?
9: Ik vind het een hele veelzijdige sport. Als, ja, nu ben ik dus met wapens bezig. Dat is ook iets waar ik gespecialiseerd in ben. Iets wat ik van het begin al heel leuk vond. Plankenbreken is ook een onderdeel. Spar is natuurlijk
6: het onderdeel. Allemaal over hebben.
9: Zeker.
6: Ga je voor geloof of goud?
9: Geloof.
6: Oké. Okay. Nou, genoeg reden om door te praten. Welkom bij Hour of Power.

0: ze zongen over het feit dat je niet bang hoeft te zijn. Ik moet toch ook voor jou niet bang zijn, hè, denk ik. Want het lijkt zo'n gevaarlijke sport, Sander.
1: Ja, nou, er kan natuurlijk behoorlijk wat misgaan qua blessures en dingen. Omdat je natuurlijk alles van je hele lichaam gebruikt om de sport te doen. Maar als je het gewoon goed opbouwt, goed altijd je warming-up doet, dan kan je natuurlijk je kansen van blessures in ieder geval verlagen.
0: Ja, weet je wat ik zo leuk vind? Jij bent dit jaar vijfvoudig Europees kampioen in Lissabon.
1: Ja, met taekwondo.
0: Het jaar ervoor in Oezbekistan wereldkampioen. En je hebt talloze wedstrijden gewonnen, oneindig veel. En hier zit zo'n bescheiden 25-jarige tegenover me.
1: Ja, nou, het is denk ik gewoon een stukje nederigheid die ik heb. Ja. Omdat ik gewoon niet wil overkomen als een soort macho die maar roept van, oh, zie mij, ik denk niet dat het daarom gaat. Ja. Dus dat is iets waar ik zelf achter sta. Ik ben hartstikke trots op wat ik heb bereikt. Maar ik weet aan de andere kant ook dat er heel veel andere mensen zijn die ook heel goed zijn. Want die zie ik ook in het toernooicircuit. Ja. Soms doe ik ook mezelf misschien een beetje tekort. Dat ik niet stilsta bij wat ik allemaal al wel heb bereikt. Omdat ik ook mensen zie die dan nog beter zijn. Maar dat is ook het gevaar van de wereld. Ja. Met social media en alles zie je natuurlijk alles van het hele toernooicircuit, iedereen. En dan denk je ook soms van, ja, dit is een momentopname geweest. En een ander was misschien op een ander moment ook wel beter geweest. Ja. Dus het is heel lastig voor mij te zeggen bijvoorbeeld van, oh, ik ben de beste van Europa. Ja. Maar ja, Europese titel gewonnen, dat heb ik zeker wel.
0: Voordat jij ooit maar een medaille won, was er een jochie die problemen had. Want toen je de baard die je kreeg, had je een hoog piepstemmetje. Mm-hmm. Daardoor werd je veel gepest. Ja. Was dat een zware periode voor je?
1: Ja, ja, zeker wel. Stem is natuurlijk iets wat heel kwetsbaar is voor je.
0: Ja.
1: En als je dat niet kan gebruiken en jezelf niet kan uiten, dus ook niet jezelf uitspreken tegenover dingen die gebeuren, is het natuurlijk wel heel moeilijk.
0: Ja. Maar je moeder stond achter je, die ging als een dijk voor je staan.
1: Ja.
0: Wat deed je met die pestkoppen?
1: Nou ja, ik kon eigenlijk niet zoveel doen. Ik heb heel veel, denk ik, gewoon geïncasseerd op dat moment.
0: Ja.
1: Omdat ik het heel moeilijk vond en mezelf niet kenbaar kon maken door mijn stem. Ja, wat ga je dan doen? Ik ben niet iemand die heel agressief om me heen gaat slaan.
0: Je durfde gewoon niet te praten.
1: Nou, ik kon niet praten. Als ik zenuwachtig werd, dan kwam er gewoon geen geluid uit mijn stem.
0: Sure.
1: En dat heeft echt anderhalf jaar lang geduurd.
0: Wow.
1: Dus het was een hele lange periode. Nou ja, het was niet een hele fijne sfeer om rond te lopen op die school.
0: Nee.
1: Nee.
0: Heeft dat nog een nasleep voor je een jaar of 12 later of niet meer?
1: Nee, ik denk dat het alleen maar mij sterker heeft gemaakt. En dat ik juist nu gewoon meer dingen durf dan toen. Omdat ik door zo'n hele kwetsbare periode heen ben gegaan. En dat ook moest doen.
0: Ja.
1: Ik had dat jaar ook heel veel presentaties. Had ik ook nooit eerder gehad die hoeveelheid, zelfs in het Frans. Ja. Nou, probeer jezelf maar kenbaar te maken in het Frans als je niet fatsoenlijk kan praten.
0: Ja.
1: Dat is gewoon heel erg moeilijk. Dus als ik dat aan kan, dan weet ik nu dat ik veel meer aan kan dan alleen maar dat.
0: Ja. Eigenlijk begon alles voor jou op het gebied waar je nu uitblinkerend bent, kampioen, met het kijken naar een Disney filmpje.
1: Klopt.
0: Vertel.
1: Ja, op een gegeven moment zag ik een serie dus, waar ze karate deden. En dat noemden ze in ieder geval karate. Alleen de beweging die ze deden, het planken breken met de wapens, vond ik gewoon heel erg gaaf. Dus ik was echt op zoek naar dat. Want ik dacht, wauw, dat lijkt me heel gaaf om te doen. En op een dag kwam er dus een flyer door de brievenbus met taekwondo. In mijn plaats waar ik woon, in Oudewater. En toen ik op de zoekterm zocht van de stijl taekwondo waar ik dus nu terecht ben gekomen, Songnam Taekwondo, kreeg ik precies filmpjes te zien van die sport en hetgene wat ik zo gaaf vond.
0: Ja, ja.
1: Dus zo ben ik een beetje ingerold.
0: Ja, wat. Een beetje ingerold. Hallo.
1: Een beetje heel erg ingerold.
0: Ja.
1: Ja.
0: Taekwondo betekent voet, hand, been. Wat betekent?
1: Ja, zeg maar de weg van de hand en de voet.
0: Ja.
1: Dat is zeg maar de Koreaanse vertaling daarvan.
0: Taekwondo is uit. Wat voor vechtsport is het?
1: Nou, het is sowieso een hele gevarieerde sport. Je hebt verschillende soorten onderdelen die je kan doen qua competitie. Sowieso heb je dus het sparren, dat is het meest bekende. Dat je echt één tegen één met elkaar gaat vechten met bepaalde regels. Dat heb je ook met bepaalde stokken.
0: Dus zo ongeveer dit. Ja?
1: Ja, zeker wel.
0: Nee, maar
1: ja. Nou, ik... hoppa, hoppa, hop.
0: Oh, ja, je moet elkaar raken.
1: Ja, zeker wel. Ja. Dus je kan overal op je hele lichaam raken. Op je hoofd, op je been.
0: Die ben ik kwijt, hoor.
1: Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk om te doen.
0: Ja.
1: Dus dat is zeker ook een vast onderdeel. Planken breken is een vast onderdeel.
0: Ja,
1: en zo,
0: Hoe heb je die steile carrière kunnen bereiken?
1: Nou, überhaupt had ik al geluk dat taekwondo in Oudewater kwam.
0: Ja.
1: Want het was vanaf 13 jaar. En ik was tegen die tijd toen ook 13. Dus ik was net oud genoeg om mee te kunnen doen met zeg maar, de volwassen lessen, om het zo maar te zeggen. Dus daar had ik al geluk mee dat ik in ieder geval op het goede moment mee in aanraking kwam. Maar daarvoor heb ik ook heel veel verschillende sporten gedaan. Ik was altijd wel gewoon sportief bezig. Schaatsen, ik heb 9 jaar lang geturnd. Ja,
0: turnen.
1: Schaatsen, ook zoals wedstrijden heen gedaan. Ook skiler, weet je wel, de zomerversie van schaatsen natuurlijk. Breakdance, streetdance, badminton. Ik heb heel veel verschillende dingen gedaan. En dat heeft natuurlijk mij ook gewoon wel sportief gevormd.
0: Ja.
1: Alleen toen ik taekwondo vond, was ik zo enthousiast dat ik het gewoon niet kon loslaten. En gewoon eigenlijk elke dag daarmee bezig was.
0: Dan ga je helemaal voor taekwondo.
1: Ja.
0: Ik vind het heel leuk wat jouw vader heeft betekend. Want het succes wat je behaald hebt, mede dankzij jouw vader.
1: Ja, klopt. Ja, toen ik dus 13 was, ben ik gestart. Op een gegeven moment stopte die club, omdat de trainer stopte met lesgeven. En hij trainde zelf in Rotterdam, bij diezelfde club, zeg maar. Ja. En ik vond het zo fijn dat ik dacht, oh, ik wil niet dat het stopt, ik wil verder gaan. Dus toen ben ik naar Rotterdam gegaan met trainen. Maar ja, ik was 14. Dus ik kon niet natuurlijk zelf daarheen. En is mijn vader dus toen ongeveer 2 keer per week met mij samen naar Rotterdam gegaan. Heeft hij zelf op een bankje administratie gedaan om gewoon voor te zorgen dat ik überhaupt die sport die ik zo leuk vond, kon beoefenen.
0: Ja.
1: Dus dat is voor mij heel bijzonder geweest. Op dat moment sta je er niet heel erg bij stil. Dan denk je, oh ja, leuk, je bent gewoon enthousiast over de sport. Ja. Maar het heeft natuurlijk een enorme betekenis. Als hij dat niet had gedaan, dan had ik dit allemaal niet kunnen meemaken.
0: Wat mooi, hè?
1: Ja.
0: Over je vader gesproken, dat is heel mooi. Die gaat nog steeds zometeen Phoenix. Maar ook in Uzbekistan, waar je ook bent. In Amerika of ergens anders in de wereld. Jullie zijn beide diepgelovig. Beschrijf eens God als je vader. Wat zeg je dan?
1: Ja, liefdevol. Ja, het is natuurlijk, hij is heel liefdevol naar de mensen toe en houdt van elk mens, maar hij is ook rechtvaardig aan de andere kant. Dat is natuurlijk een hele mooie balans. Van je moet niet maar denken van, oh, het leven komt wel goed. Maar ook niet je schuldig voelen over dingen die je ooit hebt gedaan die vergeven zijn. Maar dat betekent ook niet dat je niet je best moet doen. Het is een soort balans daartussen.
0: Precies.
1: Dus ik zie hem echt wel iemand als die vergeeft, die meedenkt met de mensen, maar ook wel wil dat je je best doet en streeft naar de dingen die goed zijn.
0: Ja. In de sport gaat het om goud. Hè? Brons is leuk, zilver is leuk. Maar uiteindelijk, goud is waar je voor gaat. Dat heb je ook gewonnen.
1: Ja.
0: Wat is voor jou meer dan goud?
1: Nou ja, afgelopen jaar is bijvoorbeeld mijn oma overleden. En dat is natuurlijk een hele soort moeilijke periode. Daar ga je heel erg over het leven nadenken. Van wat is nou echt belangrijk? En daar ben ik heel erg achter gekomen van ja, alles wat ik mijn oma heb gegeven, dat kwam weer bij ons thuis terecht. Dus dat had soort van wel waarde, maar daarna niet meer voor haar. Want ze heeft niks kunnen achterlaten. Alles wat ze heeft, is haar eigen identiteit. En dat heeft ze meegenomen naar de hemel.
0: Ja.
1: Dus dat heeft me heel erg laten nadenken van wat is nou echt de waarde van de dingen die je bereikt. Natuurlijk vind ik het hartstikke mooi en geniet ik echt van als ik dingen behaal. Maar het belangrijkste is hoe het je vormt en wat dat met je doet in plaats van de dingen zelf. Ook herinneringsfoto's, dat heeft natuurlijk allemaal wel gewoon nut voor het leven hier. Maar wat dat doet met de mensen, het gebaar naar mijn oma toe dat ik bepaalde dingen gegeven heb. Ze praten telkens bijvoorbeeld over een plant die ik gegeven had.
0: Ja.
1: En elke keer als ik er kwam, ging het weer over die plant. Dus dat had heel veel waarde voor haar.
0: Ja.
1: Dus dat is iets wat zij dan meeneemt.
0: Ja. Ja. Ze was niet zo onder de indruk van alle bekers die je hebt.
1: Natuurlijk was ze trots.
0: Ja.
1: Maar meer over het proces waar ik doorheen ben gegaan, dat ik ben gegroeid in plaats van een beker zelf.
0: Ja. Je bent van de generatie Gen Z. Heel veel jongeren kampen met problemen. Van wie ben ik? Doe ik het toe? Waar leef ik eigenlijk voor? Moeilijk in deze wereld. Hoe sta jij erin?
1: Ja, ik heb wel gewoon het idee van ik ben goed genoeg. Ik voeg al toe. Maar dat is ook precies, ook door het overlijden van mijn oma, iets wat je aan het denken zet.
0: Ja.
1: Van wat heeft bijvoorbeeld mijn oma toegevoegd om deze wereld? Wat heeft iemand die in Afrika heeft gewoond en nou ja, die overlijdt, wat heeft hij toegevoegd aan de wereld? Dat is natuurlijk ook best wel een hele grote, brede vraag.
0: Ja.
1: En ik vind het soms ook heel makkelijk zeggen van ja, als je dingen doet die voor het publiek heel goed lijken, om te zeggen van oh, ik ben heel goed bezig.
0: Ja.
1: En wat voeg je toe? Maar ik denk heel erg dat het ook gaat om gewoon de medemens zien. Gewoon echt om samen in verbinding met elkaar te blijven. Je ziet zoveel polarisatie in de wereld. Ook op social media, even makkelijk een haatcomment sturen. Ook bij mij, weet je wel, van oh, is het wel echt vechtsport? Want hey, je raakt niemand. Wat is die zwarte band dan waard? Dat zijn allemaal dingen die je voorbij ziet komen.
0: Ja.
1: Denk ik, ja, daar gaat het helemaal niet om. Ik inspireer ook mensen ervoor. Daar ben ik dan heel trots op. En ik denk dat het dan daarom draait. Dat je met elkaar bezig bent. Dus ook dat andere mensen beter met elkaar in verbinding kunnen komen. En dat je daarmee verder komt.
0: Ja. Je wilt anderen inspireren. De Bijbel staat vol met inspirerende verhalen en personen.
1: Ja.
0: Stel je voor dat er iemand aankwam lopen hier. Wie zou je het liefste zien?
1: Nou, ik denk dus op een of andere manier toch Noach. Ja, natuurlijk Jezus, maar die vind ik een beetje voor de hand liggend. Ja. Maar als ik echt kijk naar buiten dat de Bijbelfiguren hier dan echt hele heftige andere keuzes heeft gemaakt, dan is dat toch wel Noach. Want hij echt voor iets is gegaan wat voor andere mensen heel gek was. Ja. En bij mij is vechtsport natuurlijk ook iets. Het is geen standaardsport. Er zijn niet veel mensen die dat doen. Het is een heel klein wereldje. Dus mensen kunnen het ook snel gek vinden wat je doet. Alleen Noach was het helemaal extreem. Want die gaat gewoon een boot bouwen terwijl er niks is. Omdat hij denkt dat het goed is. Ik denk natuurlijk dat God dat zegt.
0: Ja.
1: Maar hij doet het wel.
0: Ja.
1: En hij luistert ernaar. Ook al is dat voor andere mensen heel raar. Dus ik vind dat heel inspirerend. Van hoe ben je dan toch doorgegaan in die zekerheid dat het gaat gebeuren, terwijl andere mensen helemaal voor gek verklaren.
0: Ja, ja. Ja, dat moet wel. Want hij heeft honderden jaren aan die boot gebouwd.
1: Ja.
0: En iedereen zei, wat een gekkie. Kwam een enorm schip. Kwam de zondvloed.
1: Ja, ja, dus dat vind ik wel heel bijzonder.
0: Ja. Mooi verhaal uit de Bijbel. En Noach leest nog steeds voort in de herinnering.
1: Ja.
0: Zou jij herinnerd willen worden?
1: Ja, vind ik een goede vraag. Ik hoop dus gewoon iets met dat ik wat toevoeg aan het welzijn van mensen in een bepaalde zin.
0: Ja.
1: Dat is iets waar ik nu ook wat meer op zoek ben. Ook van hoe kan ik dat wat meer in mijn werk toepassen?
0: Ja.
1: Hoe kan je ervoor zorgen dat je daarin een soort van verschil maakt? Ja. Maar ook door dit soort dingen, om gewoon mijn verhaal te doen, zal ongetwijfeld iemand zeggen, of iemand zijn die denkt, oh wauw, wat een mooi verhaal. Ja. Hier heb ik wat aan.
0: Ja.
1: Dat is iets wat ik steeds belangrijker vind.
0: Geweldig als je zoveel bereikt in een korte tijd. En ook echt die discipline en die toewijding hebt. Want die is enorm bij jou. Hè? Van heel veel mensen beginnen aan iets.
1: Ja.
0: En dan maken ze het niet af, want het is te moeilijk of te veel of weet ik wat.
1: Ja.
0: Maar jij zegt, nee, ik heb een ijzerdiscipline.
1: Ja.
0: Schrijf die eens.
1: Nou, ik zie natuurlijk ook genoeg om me heen. Er zijn superveel mensen die op een gegeven moment vechtsport starten en dan weer stoppen. En het meeste zou je niet zeggen, dat is mensen die een zwarte band hebben gehaald, die daarna meteen stoppen.
0: Ja.
1: Want ze denken, dit is het einddoel. En dan niet meer verder.
0: Hè?
1: Ja, maar ik zie dat zelf als een begin. Hetzelfde als dat je volwassen wordt. Je gaat niet zeggen, oh, ik ben 18, dus ik heb alles al gedaan. Ja. Dan begint het pas. Dan pas ga je verder.
0: Ja.
1: Dus dat is een beetje waar ik me aan vasthoud. Ik probeer altijd gewoon beter te worden. Dingen te doen die ik nog niet eerder gedaan heb. En dat is soms ook frustrerend. Omdat de ene dag gaat natuurlijk beter dan de andere dag.
0: Ja.
1: Maar ik ga wel gewoon constant door. Omdat ik er gewoon heel veel plezier uit haal. En ik probeer daar achteraan te gaan. Hetgene waar ik het meest blij van word.
0: Ja. Plezier haal je ook uit, want je rent achter de koninklijke familie aan.
1: Klopt. Ja, ik werk op Blauw Bloed. Ja, dat is ook een tv-programma. Het is ook leuk om dan dit zo mee te maken. Dat is weer een heel ander tv-programma. En voor de schermen, ik ben zelf natuurlijk heel veel achter de schermen bezig.
0: Als cameraman.
1: Ja.
0: Ja. En dan roep je majesteit, kijk even om, of niet?
1: Nou, soms wel ja. Maar soms doet een fotograaf dat ook voor je. En dan komt er wel een fotomomentje die je mooi kan vastleggen.
0: Ja.
1: Maar het is gewoon echt, je gaat naar verschillende plekken toe om te registreren wat ze allemaal doen.
0: Voordat we afsluiten, ik wil nog even weten, hier ligt een van je vele medailles.
1: Ja,
0: laat
1: klopt.
0: Even zien.
1: Dit was dus van afgelopen mei van het Europees kampioenschap een van mijn medailles.
0: Geweldig. Geen onbescheiden dingetje.
1: Nee, ja, ik kan voelen, het is hartstikke zwaar. Dat is een mooie zware plak.
0: Ja, geweldig, ja. Leuk. En wat ligt daarnaast? Want ik zei, neem wat dingen mee. Van...
1: Ja, klopt. Nou, je hebt dus verschillende wapens. Net liet ik al met deze dingen wat zien. Dat is iets waar ik heel veel mee train. Je hebt wapens waar je dus echt met elkaar kan sparren. Maar ook verschillende. Ja, je hebt heel veel verschillende soorten wapens waar je in kan verdiepen en zo. En dit is dus een nunchaku. Dat is natuurlijk Bruce Lee is daar het meest bekend om.
0: Ja.
1: Daar kan je ook mee ronddraaien. Mee verschillende technieken mee uitvoeren.
0: Een demonstratie. Ik vind
1: dus handrolls.
0: Ja, okay,
1: dat soort dingen is wel heel gaaf.
0: Goed.
1: Ja, dus ik heb verschillende wapens waar ik dingen mee kan. Ja. En dat vind ik stiekem ook het leukste.
0: Ja, je hoeft niet met de Bijbel te wapperen, maar je leest er wel in. Wat is een favoriet Bijbelgedeelte voor jou?
1: Nou, iets wat dus afgelopen jaar heel erg bezig heeft gehouden is dus inderdaad, wat verzamel je op aarde en wat doet er op lange termijn toe?
0: Ja.
1: Dus dat is dan toch wel op dit moment van mijn leven, verzamel geen schat op de aarde.
0: Maar de mot en de roest verteert. Dus schat op de aarde zijn zo vergankelijk.
1: Ja, dus, en natuurlijk is het heel makkelijk en kan ik er ook echt van genieten. En ik denk ook echt dat er dingen op het leven zijn om van te genieten. Dus daar sta ik ook zeker achter. Ja. Maar ja, juist door ook gewoon mijn oma heb ik ook gezien van ja, dat is ook maar een klein stukje binnen het hele grotere geheel.
0: Ja. Ontzettend fijn dat je hier was. Zing je ook wel graag?
1: Ja, ik heb vroeger, dus ik weet niet of je de Continental Kids kent.
0: Tuurlijk.
1: Nou, daar was ik er dus eentje van vroeger.
0: Oh, wat leuk joh.
1: Ja, dus ja, die CD-opnames heb ik meegezongen. Zelfs met de Opwekking Kids CD een keer.
0: Ja.
1: Dus ja, ik heb genoeg gezongen. Misschien dat het ooit in de toekomst weer.
0: Ja, dan ga ik toch een test nemen. Ik heb een ontzettend leuke do.
1: Oh.
0: Maar dan moet je het wel even neurien of zingen van me. Er staat hier God maakt vrij. Wat zing jij dan?
1: Nou, nog een keer God maakt vrij.
0: In die hoop
1: leven wij.
0: Oké, ja, je hebt me verdiend. Oké, alsjeblieft.
1: Dankjewel. Leuk. Super lief.
0: Nou, neem me mee.
1: Mooi. Ja, toevallig had ik ook echt wel een nieuwe tas nodig. Het is echt wel een mooi cadeau op dit moment.
0: Nou, kijk. De hemel geeft, wie vangt, die heeft.
1: Dankjewel.
0: Xander, ontzettend leuk om met je gesproken te hebben. Ik, als Nederlander ben ik gewoon trots op jou. Het is een sport die niet zo heel bekend is, maar je bent wel meervoudig Europees kampioen.
1: Ja.
0: En je gaat voor goud. En ik wens je dat van harte toe. Dankjewel.

altijd een beetje afstandelijk van al dat soort dingen. Mijn broer en ik, ja, niet echt wat mee. Maar op een of andere manier ben ik toch ergens altijd wel in mijn leven ermee bezig geweest of zo. Ik weet niet. Maar ik denk dat als ieder mens, intuïtief zijn we er allemaal onbewust mee bezig. Of zijn allemaal onbewust op zoek. We zijn op zoek naar vervulling. We zijn op zoek naar zin. We zijn op zoek naar liefde. Nou, voordat ik het weet kan ik allemaal topics aan gaan snijden om als voorbeeld te nemen. Maar daar gaat deze les helemaal niet over. Dus voordat ik dat doe, moet ik mezelf even op de rem trappen. Weet je, en zeggen, oké, eventjes pas op de plaats. We komen in les 1.17 terecht en we hebben het gehad over bidden tot God. En ik wil het in deze les met jullie gaan hebben over gebedsverhoring. Wat een ongelooflijk belangrijk thema is. Want wat heb je aan gebed als het niet verhoord wordt? Amen. Dus we willen wel gewoon dat onze gebeden verhoord gaan worden. Nou, in de vorige les hebben we dus kunnen ontdekken hoe wij tot God kunnen naderen in gebed. Hoe wij op de juiste manier tot hem kunnen bidden in geest en in waarheid. Johannes 4 vers 24 spreekt over, zegt Jezus van, dat als we hem aanbidden, moeten we hem aanbidden in geest en waarheid. Nou, geest is natuurlijk de Heilige Geest en waarheid is natuurlijk het woord van God. Amen. Nou, in deze les gaan we ontdekken hoe we er zeker van kunnen zijn dat God ons verhoort. Iedere keer als we tot hem bidden. Want dat is wel belangrijk, dat hij ons verhoort iedere keer als wij tot hem bidden. Want anders heeft het geen zin om tot hem te bidden. Het is eigenlijk heel simpel. Nou, het allerbelangrijkste principe hiervoor is geloof. Dat is het allerbelangrijkste principe. Hebreeën 11 vers 6 zegt dat zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Want wie tot God komt, die moet geloven dat hij is en dat hij beloont voor wie hem ernstig zoeken. Dus we moeten geloven dat hij is. Dat hij is wie hij zegt dat hij is. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid. Hij is de levende God. Hij is de El Shaddai, de God die meer dan genoeg is. En dat moeten we geloven als we tot hem komen. Want anders heeft het geen zin om tot hem te komen als je niet in geloof tot hem komt. En we moeten ook geloven dat hij beloont wie hem zoeken. Dus als wij zijn aangezicht zoeken als we tot hem komen, als wij gemeenschap met hem zoeken, intimiteit en relatie met hem zoeken, zal hij ons belonen. Weet je, en beloning is niet altijd van een volle kluis. Beloning is ook een knuffel. Beloning is ook, weet je, een bemoediging, een mooi woord of wat dan ook. Weet je. Dus, maar hij zal ons belonen als we tot hem komen, als we hem zoeken. Dus wanneer wij tot God naderen met twijfel en een ongeloof in ons hart, zal ons gebed helaas geen vrucht dragen. Het zal geen vrucht dragen. Jacobus 1 vers 6 en 7 zegt, maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers wie twijfelt, die lijkt op een golf van de zee die door de wind voorgestuwd en op en neer geworpen wordt. Zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heer. Dus als wij tot God komen, moeten we er in geloof om vragen en niet twijfelen. Zie je? We moeten er in geloof om vragen en niet twijfelen. Iemand die twijfelt, die moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heer. Want twijfelaars zijn ongelovers. Is dat een woord? Die hebben ongeloof. Want ze twijfelen of God wel of niet wil doen, of wil geven, of wil verhoren wat ze van hem bidden. Ze twijfelen. En als ze twijfelen, is dat geen geloof. Geloof is zeker weten. Er zijn miljarden gebeden die gericht tot God zijn. Miljarden, misschien wel dagelijks. Ik zou niet weten. Ik ben blij dat ik God niet ben. Maar gewoon miljarden gebeden van mensen, die worden gewoon tot hem gericht. Maar die blijven gewoon onbeantwoord en vruchteloos. Omdat ze door twijfel en ongeloof gebeden zijn. In twijfel en ongeloof. Door lege repetities en verkeerd bidden. Dat hoeft gewoon niet zo te zijn. Weet je, God kan en wil ieder gebed direct beantwoorden en vervullen. Direct wil hij dat doen. God kan en wil op ieder gebed ja en amen zeggen. Op ieder gebed wil hij ja en amen zeggen. Daar is geen twijfel over mogelijk. In Matteüs 7 vers 7 tot en met 8 zegt Jezus, bid en u zal gegeven worden. Dat is de eerste zin. Bid en u zal gegeven worden. Zal is een belofte. Bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop en er zal voor u open gedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt. Wie zoekt, die zal vinden. En voor wie klopt, zal open gedaan worden. Dus als jij bidt, zal je gegeven worden. Als jij aanbidt, zal je gegeven worden. Als je bidt, zul je ontvangen. Dat is wat het woord van God zegt. Nou, Jezus spreekt niet zomaar die woorden. Hij gaat het niet zeggen als het niet waar is, want hij is de waarheid. Ik ben, als er staat ik ben, weet je, dan is het de grote ik ben die dit zegt. God kan niet liegen. Hij is de waarheid en de waarheid maakt je vrij. Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij is de waarheid. Hij is het woord dat vlees is geworden en uitgewandeld onder ons. Weet je, zijn naam luidt het woord van God. Het woord is de waarheid, want Jezus is de waarheid en de waarheid zal je vrijmaken. Als je de zoon dan vrijgemaakt hebt, zul je waarlijk vrij zijn. Dus Jezus die spreekt dit en is waarheid. Hij kan niet liegen. En hij zegt, bid en u zal gegeven worden, zoek en u zult vinden en klop en er zal voor u open gedaan worden. Ieder die bidt, ieder is iedereen die bidt. En dan let op,

0: is een sleutel. Die bidt in geloof. Die bidt in de naam van Jezus. Maar daar komen we misschien nog wel even op. Ieder die bidt, die ontvangt, wie zoekt, die vindt en voor wie klopt, zal opengedaan worden. Ja, dus hij sprak die woorden omdat het waarheid is. En de waarheid maakt je vrij. Bid en u zal gegeven worden. Toch zien vele gelovigen niet dat hen gegeven wordt wat zij gebeden hebben. Heel veel gelovigen zien hun gebeden niet beantwoord. Heel veel gelovigen. Ik spreek heel veel gelovigen. En allemaal zeggen ze, ik heb er zo vaak voor gebeden. En ik ben zo vaak naar voren gegaan. Ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan, ik heb zus gedaan, ik heb zo gedaan. Ik heb hier al zo vaak voor gebeden. En weet je, ik zie het nog steeds niet manifest. Ik weet dat God me wel wil geven, maar maar. Zoveel mensen. Weet je, het is lijkt me een virus, zeg maar. Terwijl het Jezus, die zegt echt in Marcus 11, vers 24... En heb ik het in de vorige les, heb ik daar volgens mij mee afgesloten. Maar in Marcus 11, 24 zegt Jezus... Alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult... en het zal, belofte, u ten deel vallen. Alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult... en het zal u ten deel vallen. Nou, volgens Jezus ontvangen wij dus alles wat wij biddend begeren... als wij het maar geloven. Hoe komt het dan... dat zoveel van wat wij binnen begeren ons toch niet in deel valt. Hoe is het mogelijk? Jacobus 4, vers 3. U bidt wel, maar u ontvangt niet omdat u verkeerd bidt. Omdat u verkeerd bidt. Als wij geen zuiver hart hebben voor God... en wij dingen van hem verlangen die niet in waarheid zijn... of die niet in zijn wil liggen, zullen deze ook niet verhoord worden. Die zullen gewoon niet verhoord worden. Jezus zegt heel duidelijk wat de voorwaarde is om van hem te ontvangen. Hij zegt het. Daarom is het woord van God zo belangrijk. Het woord van God is onfeilbaar. Onfeilbaar. Je kunt alle antwoorden vinden in het woord. Johannes 15, vers 7. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven... vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. De voorwaarde is om in hem te blijven... en dat zijn waarheid, zijn woorden, dus in ons blijven. Dat is de voorwaarde. En dan kun je vragen wat je van hem wilt. Dan kun je van hem vragen wat je wilt. Weet je... Een kleine getuigenis. Ik zat in de Baaiers in Portugal. En weet je, ik wilde heel graag terug naar Nederland. En je kan via de WOTS kan je terug naar Nederland. En normaal gesproken, als je in het buitenland gedetineerd zit... dan word je binnen 2-3 jaar word je veroordeeld. En is je zaken rond als je niet in hoger beroep gaat. En dan kun je met de meeste landen kun je dan een WOTS-aanvraag doen. En dan mag je dus de straf die je opgelegd is in het buitenland... mag je in je eigen land uitzitten. En andersom is dat precies hetzelfde. De mensen die uit het buitenland in Nederland veroordeeld zijn... die mogen dat ook. Nou... Vele van hen doen het hier van Nederland zit je beter dan in het buitenland. Laten we dat voorop stellen. Ook al is Nederland ook niet al te best. Maar ik zat inmiddels had ik alweer 5,5 jaar zat ik alweer gedetineerd in Portugal. En ik had in Portugal had ik 11 jaar en 9 maanden. Of 11 jaar en 11 maanden, weet ik niet meer precies. Maar volgens mij was 11 jaar en 9 maanden. Dus ik zeg altijd 12 jaar. En in Nederland had ik een straf openstaan van 6 jaar. Dus dat was bij elkaar zeg maar zo'n 18 jaar. En uiteindelijk is dat samengevoegd in de rechtbank tot 14 jaar en 11 maanden. Zo was het. Tot 14 jaar en 11 maanden. Dus zeg maar 15 jaar. Daarvan heb ik 10 jaar gezeten. Maar ik zat in Portugal. En toen ik daar zeg maar veroordeeld werd, uiteindelijk zat ik daar al 5,5 jaar. En eindelijk, na 5,5 jaar, want ik wist gewoon niet wanneer ik vrij zou komen... want je hebt geen einddatum, omdat je je straf niet in Portugal gaat uitzitten... je gaat je straf in Nederland uitzitten. Dus uiteindelijk heb ik toen een WOTS-verzoek in mogen dienen... die ik normaal al lang had in mogen dienen, maar die kon ik niet indienen... omdat ze me niet iedere keer had ik weer een zaak lopen, hoge beroep en weet ik wat allemaal. En uiteindelijk, toen alles rond was, was ik al 5,5 jaar verder. En toen kon ik eindelijk die WOTS indienen en toen werd ik overgeplaatst... En ik zat op het eiland Madeira. En van het eiland Madeira werd ik overgeplaatst naar Lisbon. Naar de gevangenis in Lisbon. En ik nam afscheid van iedereen, van al die jongens waar ik al jaren mee gezeten had. En weet ik wat allemaal. En ik kwam aan in Lisbon. En toen moest ik tekenen bij de rechter dat ik vrijwillig terugging naar Nederland. Nou, ik getekend. En dat zou dan 6 weken duren voordat je dan teruggebracht was, of zou worden naar Nederland. Nou, in die 6 weken gebeurde er van alles. Mooie dingen en slechte dingen. De mooie dingen waren dat ik aan het evangeliseren was. Heel veel mensen kwamen tot geloof en er gebeurden machtige dingen. En het was gewoon heerlijk. En ik was ook super blij, want ik wist over een paar weken ben ik terug in Nederland. Maar op een of andere manier, aan de andere kant, ging er van alles mis met het hele vertalen van processen en allerlei stukken en toestanden. En ik had een valse naam opgegeven toen ik aangehouden werd in Portugal. En dat is in Nederland niet strafbaar, maar dat is wel strafbaar in Portugal. En dus die straf konden ze niet overnemen en allemaal toestanden en moeilijk. Uiteindelijk, na bijna 6 weken of 7 weken of 8 weken, dat ik er al zat, zeg maar, kreeg ik te horen, u gaat niet terug naar Nederland. Want we kunnen een aantal dingen niet overnemen. En dus dan kunt u niet terugkomen naar Nederland. Dus het gaat niet door. Dus mijn terugreis naar Nederland werd gecanceld. Mijn uitlevering aan Nederland werd gecanceld. En dat kwam binnen als een bom. Als een bom. En ik had nog helemaal nul benul van mijn identiteit en mijn autoriteit in Christus. Ik wist nog helemaal niks van het woord. Ik had een Bijbel, die was één grote dikke pil. Er waren geen versen in die Bijbel. Het was gewoon het boek en dan het hele verhaal van dat boek. Bijvoorbeeld het boek Johannes en dan het hele verhaal daarin, zeg maar. En ik snapte er geen hout van, weet je. En ja, ik probeerde het allemaal te begrijpen en ga ze maar door. Maar weet je, het was gewoon... En weet je, we waren zo diep teleurgesteld. Want mijn leven was veranderd, weet je. Ik had zoveel goede dingen al gedaan in de bias al, weet je. En we wilden gewoon verder met ons leven. We wilden onze straf uitzitten. Ik wilde mijn straf uitzitten bij mijn familie, bij mijn kinderen, et cetera. In Nederland. En dan, weet je, gewoon verder gaan met mijn leven. Maar het was me niet gegund. En dus zou ik eerst mijn hele straf in Portugal uit moeten zitten. En dan daarna zouden ze me dan alsnog uitleveren naar Nederland. Om dan daar de restant van mijn straf daar uit te zitten. Die ik daar nog had openstaan. Want ik had twee verschillende zaken. Dus... Heel lang verhaal, weet je. Oké, prima, maakt niet uit, weet je. Dan weet iedereen gelijk hoe het zit. Maar ik was dus in Lissabon. En ik ging niet terug naar Nederland. En ik was diep teleurgesteld. En Brenda was diep teleurgesteld. We waren heel verdrietig. En we hadden echt een paar flinke klappen gekregen. Want ik zat niet voor niks daar. Ik zat daar om terug te gaan naar Nederland. En in één keer ging ik niet meer terug. Dit was op een donderdag. Op een donderdag ga ik terug naar mijn cel. Ik sla mijn Bijbel open... En mijn oog valt op Johannes 15, vers 7. En daar staat, als u in mij blijft en mijn woorden blijven in u, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Nou, weet je, ik denk die tekst wel 500 keer gelezen. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijft, vraag wat u maar wilt en zal het in deel vallen. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal het in deel vallen. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal het in deel vallen. Jezus, volgens mij ben ik in u en zijn uw woorden ook in mij. U bent in mij. En ik mag vragen wat ik maar wil en het zal mij ten deel vallen. Ik weet wat ik wil. Ik wil een wonder. Ik wil een wonder. Dank u wel, ik wil een wonder. En ik begon me te verheugen daar zo over het wonder dat ik terug wilde naar Nederland. Dat was mijn wonder wat ik wilde hebben. Ik was klaar, ik wilde terug naar Nederland. En ik ging slapen, het was denk ik 8 uur 's avonds of zo. Heel vroeg nog. Ik ging slapen als een blok. En de volgende morgen werd ik wakker. En ik liep naar beneden en ik mocht bellen, dus ik ging Brenda bellen. En toen kwam er een bewaarder naar me toe en die zei tegen mij van... Heb jij toevallig nog geld op je kaart staan, want je moet daar met kaarten betalen? Ik zei, nou niet dat ik weet. Ik zeg, hoezo? Hij zegt, ja, je gaat maandag weg. Dit was vrijdag. Hij zegt, je gaat maandag weg. Ik zeg, waar ga ik naartoe dan? Hij zegt, ga ik even voor je nakijken. Toen kwam hij terug. Toen zei hij, je gaat naar Hollanda. Naar Nederland dus. En ik kon mijn ogen niet geloven, joh. Dus ik zei tegen Brenda, ik ga naar Hollanda. Oh, zeg ze, ik ga gelijk Europol bellen. Ik zeg, niemand bellen. Dit is van God. Niemand bellen, laat het zo. Zij zei, oké, is goed. Ik viel op mijn knieën. En ik begon God te loven en te prijzen. Daar midden op die afdeling. Al die gedetineerden waren me aan kijken. Maar ik dacht, het kan me geen bal schelen. Ik maakte God groot. Ik loofde hem prijzen. En ik wist gewoon dat ik een wonder had. Maar dat weekend duurde lang, jongen. Het leek wel of het niet voorbij ging. En toen maandag, inderdaad, kwamen ze me ophalen. Met van die helmen en kogelvrije vesten en weet ik wat allemaal. En ik werd naar de bus gebracht. En toen ik in die bus stapte, zat daar een andere Nederlander. En die keek me aan. En die zei van, hey, ga je ook terug naar Nederland? Ik zeg ja, hij zegt, ik heb zo'n geluk, ik zou eigenlijk pas over 6 weken gaan. Maar diegene die vandaag zou gaan, is geannuleerd en ik neem zijn plek in. Dat was ik. Maar ik zei natuurlijk niks tegen die snuiter. Ik zeg, dat is wel vervelend voor die gozer, zeg. Ja, inderdaad. En ik zat er in die bus op het vliegveld uren en uren. En het was aan zweet, aan zweet. Het was bloedheet in dat busje. En op een gegeven moment ging die bus open. En er stond er zo'n klein mannetje met blauwe ogen. Ik wist dat het een Nederlander was. En hij zei die man zijn naam en hij zei mijn naam, meneer Toet. Ja, hij zegt, ik heb jullie tickets, we gaan nu naar het vliegtuig. Dit zijn de instructies, bla bla bla. Nou, we gingen het vliegtuig in, die deur ging dicht, die wielen die gingen van de grond, zeg maar. We hingen in de lucht en, oh, je wil niet weten, man, de last die er van me afviel. Ik begon te evangeliseren tegen die gozer van Europol. Die werd gelijk gewisseld met zijn collega, want die begon te huilen. Dat was niet de bedoeling. En ik kwam terug in Nederland en die officier van justitie zei tegen mij van, meneer Toet, wat doet u terug in Nederland? Ik zeg, dan moet je niet aan mij vragen, moet je aan God vragen, halleluja. Want als u in mij blijft en mijn woorden blijven nu, kun je vragen wat u mij wilt en dan zal u ten deel vallen. Dat was mijn eerste ontmoeting met de waarheid van het woord van God. Dat was waar Logos, Remos, Rema werd in mijn hart, halleluja. Weet je, dus de voorwaarde is om in hen te blijven en dat zijn waarheid, zijn woorden in ons blijven. En als we vol zijn van zijn waarheid en als wij zijn wil kennen en begrijpen, dan zullen wij ook overeenkomstig die waarheid tot hem komen. En je zult als je werkelijk hem kent nooit iets van hem verlangen of begeren waarvan je weet dat het niet in zijn wil ligt. Nooit. Dus als wij begrijpen wat hij tot stand heeft gebracht in zijn genade met zijn offer, dan begrijpen we ook dat we alleen maar kunnen ontvangen wat hij in die genade heeft voorzien. Dus als God het niet in genade heeft voorzien, hoeven we er ook niet voor te bidden. Want dat gebed, dat verzoek, dat blijft gewoon onbeantwoord. Hij had er voor mij in voorzien dat ik weer bij mijn gezin zou komen. Weet je, hij had erin voorzien dat ik mijn straf ergens anders kon uit gaan zitten. En daarom kon ik dat van hem bidden. Weet je, maar als het niet in genade had voorzien, dan was het onbeantwoord gebleven. Dat zou een verkeerd gebed zijn, gedaan in ongeloof. Dit is namelijk niet beschikbaar gemaakt voor ons in genade. Wij kunnen alleen maar verlangen wat in genade is voorzien. Het is daarom van belang dat we gaan ontdekken wat hij allemaal in genade heeft voorzien. Nou, zaken zoals vergeving van zonde, wedergeboorte, genezing, voorspoed, rust, vrede, zoonschap, al Gods beloftes en nog veel meer andere dingen heeft Jezus allemaal tot stand gebracht voor ons in zijn genade. In 2 Korinthe 1 vers 20 staat: immers zoveel beloften van God als er zijn, die zijn in hem ja en in hem amen tot verheerlijking van God door ons. Het zijn dit soort zaken waar we God van mogen en kunnen geloven. Kijk, als wij werkelijk God kennen en in zijn wil verlangen te zijn, zullen we nooit tot hem komen met gebeden en ongeloven voor zaken die hij niet heeft voorzien. Zullen we nooit van hem bidden en smeken, dingen van hem bidden en smeken die hij al lang heeft voorzien. Dat is ook een belangrijke, want als wij tot hem komen en we weten dat het al voorzien heeft, hoeven we niet voor te bidden en te smeken. Daar gaan we hem alleen maar voor danken. Weet je, kijk, alles is volbracht. God heeft het al gedaan. En in die zekerheid, weet je, dienen wij tot hem te komen. En dat noemen we nou geloof. Geloof is zeker weten. Er is geen enkele ruimte voor twijfel. Het is gewoon de absolute waarheid. De absolute waarheid. Hebreeën 11 vers 1 zegt: het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Je kunt niets ontvangen van God zonder te geloven dat hij is en dat hij doet wat hij zegt dat hij doen zal en dat hij het al gedaan heeft in genade van wat jij van hem vraagt. Anders kun je niets van hem ontvangen. Geloof is de sleutel om te ontvangen wat in genade is voorzien. En je kunt alles manifest zien worden in jouw leven wat Jezus in genade voor ons tot stand heeft gebracht door jouw geloof te stellen in die genade. Geloof alleen ontvangt niets en genade alleen schenkt niets. Dus jouw geloof in die genade die ontvangt wat genade reeds beschikbaar heeft gemaakt voor een ieder die gelooft. Nou, het is een hele mond vol, maar het is belangrijk, weet je, dat jouw geloof neemt als het ware in bezit wat je al is gegeven in genade toen je Jezus aannam als jouw Heer en Verlosser. Weet je, in Marcus 11 vers 22 tot en met 23 staat: heb geloof in God. Want voorwaar, ik zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven in de zee geworpen, niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal. Het zal hem gebeuren wat hij zegt. Het zal hem gebeuren wat hij zegt. Weet je, dus alleen door geloof in God, zonder twijfel in ons hart, zullen wij ontvangen wat wij proclameren en biddend begeren van de Heer. En ik kan getuigenis op getuigenis op getuigenis op getuigenis delen dat op deze manier te bidden tot God, ik gebedsvoering op gebedsvoering op gebedsvoring heb gekregen. Ik heb dingen tot aanzijn gesproken. Ik heb God bedankt en geloofd voor dingen die je niet voor mogelijk kunt houden. En God heeft ze gewoon verhoord. Het werkt gewoon. Weet je, dus nogmaals, tot God komen en zaken verlangen van hem die jou lang heeft gedaan en heeft voorzien, zullen vruchteloos blijven omdat het in ongeloof en niet in waarheid gebeden is. Zaken van hem verlangen die niet in zijn wil liggen of die niet in genade zijn voorzien, zullen ook nooit iets tot stand brengen en zijn zinloze, vruchteloze gebeden. Dus we moeten tot hem komen in een onfeilbaar en rotsvast geloof en vertrouwen dat hij ons alle verlangens van ons hart wil geven. Nou, het is absoluut in de wil van de Vader dat al onze gebeden verhoord worden. Dat is zijn wil. Hij wil je alles geven wat je van hem verlangt. Alles. Maar het moet in waarheid en in zijn wil gebeuren. Weet je, in 1 Johannes 5 vers 15. Even kijken, laten we eerst even naar vers 14 gaan. In 1 Johannes 5 vers 14, daar staat: en dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God. Dat hij ons verhoort telkens als wij iets bidden naar zijn wil. En als wij weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde dat wij van hem gebeden hebben, ontvangen. Boom! Wat een Bijbeltekst is dit, man. Dit is de vrijmoedigheid die we hebben als we tot God komen. Dat hij ons verhoort telkens als we iets bidden naar zijn wil. Hij verhoort ons telkens als we iets bidden naar zijn wil. Dat staat in de Bijbel. God geeft ons de instructies. En als we weten dat hij ons verhoort, wat wij ook van hem bidden, dan weten we dus ook dat het gevraagde dat we van hem hebben gebeden, dat we dat ontvangen. Is geloofzekerheid, lieve broeders en zusters. Dit is geloofzekerheid. Wij kunnen vrijmoedigheid hebben als we tot God komen, omdat we weten dat hij ons altijd zal verhoren als we tot hem bidden in zijn wil. Weet je, en na zijn wil bidden zijn alle dingen die in genade zijn voorzien. Weet je, ik bedoel, als je bidt en dankt voor voorziening, dan is dat na zijn wil. Weet je, want hij heeft ons alle dingen geschonken die tot de godsvrucht behoren. Weet je, en voorziening is een godsvrucht. Aangezien hij Jehovah Jireh is, weet je, onze voorziener. Dus, en als je bidt en op de voorhand God dankt voor genezing, hè, wat een feit is in jouw wederomgeboren geest, en je wil dat manifest zien worden in je lichaam, dan is het ook een gebed naar zijn wil. Immers door zijn striemen is ons genezing geworden. Hij is de Jehovah Rapha, de Heere uw Heelmeester. Weet je, en als we weten dat hij ons verhoort, dan weten we dus ook dat het, dat is onze geloofszekerheid, dat we ontvangen wat we hebben gebeden. Dus er is geen enkele ruimte meer voor twijfel wanneer wij zo tot God komen en dingen van hem verlangen naar zijn wil. Er is geen ruimte voor twijfel. Het is al ja en amen. Weet je, het is al op onze. Het is al, we moeten het gewoon al in de geest op onze rekening zien. Weet je, je kunt het gewoon direct loslaten. Als je het gebeden hebt, kun je het loslaten. Het is gewoon ja en amen. Het is al gegeven. Niet meer aan denken, niet meer voorbidden, niet meer over twijfelen, niet nog een keer om vragen. Jezus deed dat ook niet. Hij geloofde in het gewoon. Het was voor hem al gedaan. Wat hem betrof was het gewoon gedaan. Weet je, dus het moet voor ons niet anders zijn. Ik heb het gebeden, ik heb het geloofd, het is zijn wil, dus het is zo, punt. Ook als ik voor andere mensen bid, ik heb gebeden, ik bad laatst voor een meisje, die was doof aan één oor. Ik bad voor haar, ze viel, ze stond op, doof, de oor nog steeds doof. Ik bad voor haar, ze viel, ze stond op, oor nog steeds doof. Ik bad nog een keer voor haar, ze stond op en ze is nog steeds doof. Ik zeg, weet je, ik heb het gebeden, ik heb het geloofd, het is zo. Weet je, het is gewoon gedaan en ga jij met mij in overeenstemming staan? Ja, dat ga ik. De volgende dag kwam ze weer naar ons event, ze kwam naar me toe rennen en ze zegt, mijn oor doet het weer. Weet je, je moet dat en zo bidden. Ik tegenwoordig gewoon. Ik heb met mensen gebeden die, waarvan ik niet gelijk de manifestatie zijn. Maar ik zei gewoon, ik heb het gebeden, ik heb het geloofd, dus het is zo. Want God kan niet liegen. En punt. En een tijdje later kwamen ze naar me toe en ze waren compleet genezen. Weet je, dus voor ons is het ook zo. Weet je, het enige wat ons rest als wij gebeden hebben om iets van God te ontvangen of vrij te zetten in ons leven, wat hij ons reeds al geschonken is danken, danken, danken. Dank u wel, Heere, dat u mij verhoord heeft. Dank u wel dat u het mij al geschonken heeft. Dank u wel, Heere. Ik ontvang de voorziening voor mijn nood in de naam van Jezus. In geloof, ik heb het al. 2 Korinthe 5 en 7 zegt, wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Het is zo, omdat hij zegt dat het zo is en God is geen mens dat hij liegen zou. Je kunt er gewoon op banken. Je kunt erop inzetten dat als je tot God komt in geloof, in geest en in waarheid, en jij op de juiste manier tot hem komt en dingen van hem verlangt en van hem bidt, die in genade zijn voorzien, die in zijn perfecte wil liggen, dat hetgene wat jij van hem gebeden hebt, dat je dat ook ontvangen zult. En omdat dat zo is, kun je het gelijk loslaten op het moment dat je het van hem bidt. Dat is powerful, man. Dat is gewoon mindblowing. Dat is gewoon levensveranderend. Ga hem op die manier naderen en ga op die manier dingen van hem verlangen. Ga gewoon tegen hem. Ga niet meer tegen God zeggen wat je nodig hebt. Ga tegen hem zeggen wat je wil. Ik wil dat alles wat ik in genade heb ontvangen manifest wordt in mijn leven. Ik wil dat alles wat u voor mij voorzien heeft in Christus Jezus, dat het zichtbaar wordt en manifest wordt in ieder facet van mijn leven in de naam van Jezus. Ik ontvang het, want u heeft het mij gegeven en het wordt nu zichtbaar in de naam van Jezus. Dank u wel, Vader. U heeft dit voorzien in genade, ik ontvang het in de naam van Jezus. U heeft dat voorzien in genade, ik ontvang het in de naam van Jezus. Weet je, de Bijbel zegt, zolang de erfgenaam nog een onmondig kind is, verschilt hij niet van een slaaf, hoewel hij heer is van alles. Weet je, jij moet weten wat je toekomt. Jij moet weten waar je rechtmatig aanspraak op mag maken. Jij moet weten wat jou rechtmatig toekomt in Christus Jezus. En Engels komt bij me naar boven, Portugees, Spaans komt bij me naar boven, maar niet Nederlands. Maar hoe je het gewoon, tot je kunt nemen en erin kunt gaan staan en het kunt gaan uitwandelen. Ga staan in geloof. Bid het, geloof het, laat het los. Dank hem alleen nog maar. Amen. Ook al duurt het een half jaar. Dank hem alleen maar. Het is je al gegeven in Christus Jezus. Hey, ik hoop dat je genoten hebt. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Dat je er iets aan ontvangen hebt. En dat je er wat mee kunt. Ga toepassen. Laat me weten. Weet je wat de getuigenissen zijn. Ik ben erg nieuwsgierig naar jullie getuigenissen. Kun je achterlaten op onze infomail. Via de contactformulier. Via de website. JohanToet.com. One and In Foundation. Weet je, laat gewoon je contact achter. Je getuigenissen. Daar bemoedig je me echt mee. Maar daar kunnen we ook God de eer en de glorie voor geven. En God groot maken naar de hele wereld toe. Amen. Nou, ik hoop jullie volgende week weer mogen te verwelkomen. Ik hoop dat jullie genoten hebben. En ik ben lekker aan het genieten. En ik hoop jullie ook. Dus tot volgende week. En God bless. Doei doei.
1: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
2: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB+ en God.radio. God Radio.
5: is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
6: In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.

Zo, goedemorgen. Grateful for another day, dankbaar voor een nieuwe dag. Zijn er mensen vandaag of van de week naar de avondvierdaagse geweest? Ja, best wel wat. Nou, daar ben ik eigenlijk dankbaar voor dat is afgelopen. Ja, ik weet niet, ik vind het wel heel leuk voor de kinderen, maar elke dag die druk om 6:15 daar aan de start te verschijnen, 4:30 eten enzovoort. Herkent iemand dat? Of ja? Of ben ik gewoon een slechte vader? Dat kan ook. Oké, en misschien wat er van de week ook gebeurd is, en ben je misschien wel lekker opgestaan omdat je geslaagd bent. Zijn er mensen die geslaagd zijn? Ik zie er daar een, ja, gefeliciteerd. Daar nog, ja, gek. Nou, super gefeliciteerd. Het kan natuurlijk ook zijn dat het wat minder gaat. Hè? Dat je niet zo lekker bent opgestaan. Misschien wel omdat je gezakt bent. Nou, dat is echt even ontzettend balen. Ik zou zeggen, het is balen, maar gebruik het ergens om, om er sterker uit te komen of zo. Maar in ieder geval sterkte dan gewenst. En dat is ook een beetje de openingsvraag. Hè? Ben je misschien dankbaar dat je hier binnen bent gekomen? Misschien wel. Misschien zit je lekker in je vel. Zijn er nieuwe dingen in je leven? Misschien ook niet. Hoe dan ook. We zijn ontzettend blij dat je hier gekomen bent. Je bent bij Upstream terechtgekomen. En ben je misschien voor het eerst hier bij Upstream? Dan leggen we altijd graag even uit waar je terecht bent gekomen. Want ik kan me heel goed voorstellen dat het best wel spannend is om hier zo binnen te lopen in toch een nieuw gezelschap, gemeente. Een nieuwe groep mensen die je helemaal niet kent. En bij Upstream zijn we eigenlijk ergens in ons leven de God van de Bijbel tegengekomen. Iedereen die bij Upstream betrokken is. En dat heeft ons leven ontzettend positief veranderd. Niet omdat de omstandigheden nou opeens totaal anders zijn, maar omdat we een heel ander perspectief hebben gekregen. Om te gaan met de pieken en de dalen van het leven, maar ook met allemaal andere zaken. En elke keer bespreken we organiseren heel veel activiteiten, maar hier in deze bijeenkomsten bespreken we allerlei thema's van het leven en kijken we wat de Bijbel daar nog over te zeggen heeft. En de bedoeling is dat als je hier zo binnen bent gekomen en ik kan me heel goed voorstellen, niks hebt met God of geloof, of dat is lang geleden, dat je heel laagdrempelig kennis kan maken, zonder dat we iets van je verwachten of wat dan ook, met dat, met die God van de Bijbel en waarom die relevant zou zijn nog in deze tijd. Dus laat het lekker over je heen komen. Geniet van alles wat er voorbij komt. En we hopen dat je wat rijker naar buiten gaat dan dat je hier naar binnen bent gekomen. Ja, voordat we de serie induiken wil ik nog met je bidden. Ik kan me goed voorstellen, zeker als je dat niet gewend bent of dat lang geleden is, voel je dan vrij om daar wel of niet mee te doen. Voor mij is bidden mijn leven delen met God. En dat zijn niet alleen de pieken, maar ook zeker mijn zorgen of waar ik mee zit of wat dan ook. En ik vind dat zelf altijd heel waardevol, maar voel je vrij om daar wel of niet mee te doen. Ja God, we begonnen vanochtend met thankful, grateful, grateful for another day. Dankbaar voor een nieuwe dag, Heer. En dat is misschien wel een verlangen, maar niet altijd de realiteit. Heer, ons leven gaat zo op en neer als ik naar mijn eigen leven kijk. En er zijn pieken en dalen. En soms zijn er van die mooie periodes dat alles goed lijkt te gaan. En tegelijkertijd zit het soms ook zo tegen. Heer, kunnen er zoveel dingen spelen. Of dat je nou gezakt bent. Of je relatie op de klippen loopt. Of eenzaamheid. Of wat dan ook. Heer. En dan komen de vragen, die staren ons aan. En dan komen we misschien wel bij u uit. Maar misschien ook als het goed gaat, zoektocht van wat is nou waardevol in het leven? Ik weet niet hoe iedereen zo hier terechtgekomen is. Maar ik wil zo het verlangen neerleggen bij u. Dat u door alles heen mag werken vanochtend. Of dat het nou de muziek is. Of iemand die even met ons komt praten. Of wat dan ook. Of de woorden van Tom vanochtend. Of wat dan ook. Heer, misschien is het nog niet de tijd. Dan is dat natuurlijk ook oké. Maar het zou zo mooi zijn, Heer, als we iets deze ochtend kunnen ontvangen van u. Kunnen zien, kunnen proeven dat u er bent. Want dat is voor heel veel mensen, voor mij ook ooit, niet vanzelfsprekend, Heer. Maar het is zo mooi om weer met u verbonden te raken. Amen. Ja, voor we teruggaan naar de serie, en de serie heet Waarom je denkt zoals je denkt, gaan we zo luisteren naar een nummer, Open the Eyes of My Heart. In deze serie denken we na over een heel aantal denkers, soms grote denkers, die ons denken best wel heel erg beïnvloed hebben, zonder dat we het vaak doorhebben.
En nou, we zijn afgetrapt met een introductie. Vorige week Nietzsche. En nu gaan we iets verder, best wel heel veel verder terug in de geschiedenis. Maar wie het is, hoor je zo. Eerst het nummer Open the Eyes of My Heart.

Zo, een hele goede morgen allemaal. Fijn om hier te zijn en dit is inderdaad deel 3 van de serie Waarom je denkt zoals je denkt. En inderdaad, in deze serie staan we stil bij een aantal grote denkers uit het verleden en uit het heden die invloed hebben gehad op hoe wij denken. Op hoe we kijken naar de wereld, hoe we kijken naar onszelf, hoe we kijken naar het bovennatuurlijke, als je het zo wilt noemen. En soms zijn we ons heel goed bewust van die invloed. Weten we precies waarom we bepaalde denkbeelden en overtuigingen hebben. Maar andere keren is dat eigenlijk onbewust. En ik vond het wel mooi dat beeld dat Peter gebruikte bij de inleiding op deze serie. Waar hij het beeld noemde van een vis. Hij zei, een vis die zwemt natuurlijk in het water. Maar er is waarschijnlijk geen seconde dat die vis zich daar bewust van is. Dat is gewoon een gegeven, dat is zo normaal, zo vanzelfsprekend geworden eigenlijk, dat die vis niet beter weet dan dat. Hij denkt niet na over de alternatieven die er zijn, zou je kunnen zeggen. En zo is het ook met een aantal van onze denkbeelden en overtuigingen. Soms zijn we ons ervan bewust waar ze vandaan komen, soms ook niet. Omdat het zo normaal en zo vanzelfsprekend voor ons is geworden. Maar hoe dan ook, of het nou bewust of onbewust is, we zijn altijd beïnvloed. En de grote denkers die we in deze serie voorbij zien komen, die hebben daar nu eenmaal een grote rol in gespeeld. En vandaag wil ik je graag meenemen in het gedachtegoed van iemand die zeker invloed heeft gehad op ons allemaal. Een van de grootste denkers aller tijden, namelijk de Griekse filosoof Aristoteles. Nou, wanneer leefde Aristoteles? Ongeveer 2500 jaar geleden. Dus inderdaad, ver terug in de tijd. En in de inleiding omschreef Peter de kern van zijn denken heel kort eventjes in 3 punten. Aristoteles zei, onder andere, dat alles een doel heeft. Aristoteles zei ook, geluk ontstaat door te leven volgens je bestemming. En het derde is dat karakter en deugden belangrijker zijn dan plezier. Karakter en deugden zijn belangrijker dan plezier. Vandaag gaan we daar een heel belangrijk 4e punt aan toevoegen. Iets wat tot een jaar of 70 geleden heel vanzelfsprekend was voor veel mensen. Maar ook iets wat wij ons vandaag de dag nauwelijks meer voor kunnen stellen. Net als veel andere Griekse filosofen was Aristoteles er namelijk van overtuigd dat het heelal, het universum, de kosmos er altijd al is geweest. Dat dat eeuwig is. Het heelal lijkt misschien heel indrukwekkend, lijkt misschien groot als je de sterren ziet en weet ik wat je daar allemaal nog meer kunt zien. Maar laat je niet misleiden. Het heeft geen begin. En omdat het geen begin heeft, heeft het ook geen oorzaak. En omdat het geen oorzaak heeft, heeft het ook geen verklaring nodig. Het is er gewoon. Als een gegeven, als een bruut feit, zoals dat ook wel genoemd wordt. En geloof het of niet, maar die overtuiging is door de eeuwen en zelfs de millennia heen heel erg populair gebleven. Met name onder atheïsten. Ik wil je 1 voorbeeld daarvan noemen van een wat recentere atheïst genaamd Bertrand Russell. En hij zei in 1948 in een beroemd geworden radiodebat bijvoorbeeld dit. Mag eventjes in beeld komen, juist. I should say that the universe is just there and that's all. Zie je, dit is 1948. Eigenlijk nog helemaal diezelfde lijn van denken als Aristoteles 2500 jaar geleden al had. Het universum is er gewoon. En je begrijpt misschien wel, als je daarover nadenkt, dat als dat zo zou zijn. Ik ga die bal even rechtleggen. Sorry. Als dat zo zou zijn, als het universum echt eeuwig is, er altijd al geweest is, dan is er dus geen ruimte meer voor een schepper. Dat staat dus haaks op wat we in de Bijbel lezen, bijvoorbeeld in Psalm 19. Die tekst mag ook even in beeld komen, juist. Daar staat, aan de hemel is te zien hoe machtig God is en het heelal vertelt dat God alles heeft gemaakt. Dat is de boodschap van de Bijbel. Maar Aristoteles zegt heel duidelijk, nee, dat is onzin. Sterker nog,
Niemand heeft het heelal gemaakt. Niemand is de oorzaak van het universum. Je zou denken, einde oefening. Het is A of B, het is zwart of wit. Maar je ziet in het denken van Aristoteles iets heel opvallends. Hoewel hij geloofde dat het universum er altijd al is geweest, dat er dus geen schepper is in die zin, geloofde hij toch in wat hij noemde een onbewogen beweger. Want Aristoteles verwonderde zich over wat hij zag toen hij het heelal ging bestuderen, de werking van alles wat er om ons heen gebeurt. Hij constateerde dat alles voortdurend in beweging is. En hij vroeg zichzelf af, hoe kan dat nou? Dat alles voortdurend in beweging is. Hij ging daarover nadenken en hij kwam tot de conclusie, hoewel het heelal eeuwig is, moet er toch iets of iemand zijn geweest die die beweging in het universum een soort van in gang heeft gezet. Iets of iemand dat zelf niet bewogen wordt, anders dan verschuiven we het probleem alleen maar. En dat, die iets of die iemand, noemde hij dus een onbewogen beweger. Daar was nog ruimte voor in zijn denken. Nou, dan maak ik even de stap naar nu. Wij leven in een maatschappij waarin het heel vanzelfsprekend is geworden dat het universum wel een begin heeft. Dat het wel ontstaan is. Dat het ongeveer 14 miljard jaar oud is, geloof ik. Nou, dat is veranderd. Maar wat is er dan gebeurd? Hoe zijn we van die vanzelfsprekendheid van het denken van Aristoteles nu gekomen op het punt dat heel veel mensen denken dat het universum wel is ontstaan? Dat we er zelfs een getal aan kunnen toedichten. Nou, dat komt omdat wetenschappers menen te hebben ontdekt dat het universum inderdaad is ontstaan. Dankzij de moderne wetenschap is dat idee nu zo populair geworden dat het universum wel een begin heeft. En een van die wetenschappers heet Alexander Vilenkin. En hij gaat best wel verder in. Hij is behoorlijk stellig. Lees maar met me mee wat hij zegt. Ik zal het eventjes in het Nederlands lezen. Nu het bewijs vaststaat dat het universum een begin heeft en dus niet eeuwig is zoals Aristoteles dacht, nu het bewijs vaststaat, kunnen cosmologen zich niet langer verschuilen achter een eeuwig bestaand universum. Er is geen ontkomen aan. Ze moeten het probleem van een kosmisch begin onder ogen komen. Nou, wie is deze beste man, Alexander Vilenkin? Hij is theoretisch fysicus, hoogleraar evolutionaire wetenschappen en directeur van het Instituut voor Cosmologie aan Tufts University. En volgens deze man staat het dus vast dat het universum wel een begin heeft. Dat het wel is ontstaan. En volgens hemzelf vraagt dat dus om een verklaring. Want dan moet er dus een oorzaak zijn van het ontstaan van dat universum. En deze ontwikkeling heeft geleid tot een diepe herwaardering van een eeuwenoud argument voor het bestaan van God. Dan vraag je misschien af, argument voor het bestaan van God, zijn daar argumenten voor dan? Het heet toch juist geloof, omdat er geen argument of bewijs voor is. Geloof is toch een beetje hopen tegen beter weten in, omdat je er een gevoel van troost uithaalt of zoiets. Nou, er zijn wel degelijk argumenten voor het bestaan van God. En die zijn er al eeuwen. En dankzij de moderne wetenschap en de ontwikkelingen die daarin zijn, wordt een aantal van die argumenten alleen maar sterker en sterker. Geloof heet niet geloof omdat er geen goede redenen voor zouden zijn. Nee, als we kijken naar de Bijbel, dan leren we dat geloof natuurlijk een toewijding van ons hart is. Natuurlijk ook een besluit van onze wil en tegelijkertijd ook een overtuiging van ons verstand is. En we gaan vandaag kijken naar één van die argumenten voor het bestaan van God. Een argument dat in onze tijd beroemd is geworden door een Amerikaanse filosoof, genaamd William Lane Craig. En hij bouwt met zijn gedachtegoed trouwens voort op een argument dat ontwikkeld is door Thomas van Aquino. Daar komen we later in deze serie nog aan toe. En dit argument heet het kosmologisch
argument. Daar klinkt al iets in door van de kosmos. Dus het heeft te maken met de kosmos, met het universum, met het heelal. En het mooie eraan vind ik dat het eigenlijk een vrij eenvoudig argument is. Je hoeft geen een of andere professor te zijn om dit argument mee te kunnen maken. Het bestaat namelijk uit twee stellingen. Waarvan nog maar de vraag is of ze waar zijn. Maar als ze waar zijn, dan volgt daar noodzakelijkerwijs een conclusie uit waar je dus niet aan kunt ontsnappen. Kijk maar even met me mee. Wat is nou de eerste stelling van dat argument? Het universum is ontstaan. Nou, heel lang werd hier sterk tegen geageerd. Zeiden heel veel mensen, waaronder dus Aristoteles, absoluut niet, het universum is eeuwig. Maar dankzij de moderne wetenschap gaan heel veel wetenschappers, en ik denk ook veel mensen in de rest van onze maatschappij, hierin mee. Die erkennen, ja inderdaad, het universum is ontstaan. Oké. Tweede stelling, eigenlijk ook vrij simpel. Alles wat ontstaat, heeft een oorzaak. Wat betekent dat nou? Nou, er verschijnt hier niet ineens op het podium een paard of zo. Zonder oorzaak. Zou een beetje gek zijn. We hebben allemaal wat levenservaring opgedaan inmiddels. En elke keer als wij een oorzaak zien, dan weten we, als iets ontstaat, dan weten we dat daar een oorzaak aan ten grondslag ligt. En let eventjes op, er staat niet alles wat bestaat heeft een oorzaak. Want dan zou God zelf ook een oorzaak moeten hebben als die zou bestaan. Nee, maar als iets ontstaat, dan is er altijd een oorzaak die daaraan ten grondslag ligt. Nou, nog niet heel spectaculair, denk ik. Maar als je hierover na gaat denken, dan volgt daar dus onvermijdelijk deze conclusie uit. Het universum heeft een oorzaak. Dus het heeft niet alleen een begin, het is niet alleen ontstaan, maar het heeft ook een oorzaak. En dan denk je misschien, nou, what's the big deal? Dus, wat is het punt? Wat heeft dit voor impact op mijn leven? Nou, dit roept natuurlijk een vraag op. Namelijk, wat voor oorzaak zou dat kunnen zijn? En dat is een vraag waar filosofen veel over nadenken. En daar kun je verrassend veel over zeggen. Want met het ontstaan van het universum zijn ook tijd en ruimte en materie en zo ontstaan. Dus dat betekent dat de oorzaak van het universum natuurlijk zelf tijdloos en ruimteloos en niet materieel, ofwel geestelijk, moet zijn. Dus we kunnen door er logisch over na te denken al een aantal eigenschappen van die oorzaak op een rijtje zetten. Natuurlijk moet die oorzaak van het universum ook nog eens ontzettend machtig zijn. Want als je niet ontzettend machtig bent, dan kun je geen universum veroorzaken, toch? Dat begrijpen we. Dus zo hebben we al best een aantal eigenschappen van die oorzaak beredeneerd. Waar we bijvoorbeeld geen pagina van de Bijbel voor nodig hebben. En dan nog iets anders. En dat is best een belangrijk punt. Als je erover na gaat denken, wat kan nu een universum veroorzaken? Dan zijn er eigenlijk maar twee mogelijkheden. Het is of iemand, een persoonlijke oorzaak die dat universum heeft gewild, die dat universum heeft bedacht en bewust heeft gemaakt. Of het is een onpersoonlijke oorzaak, een iets. Ja, waar kun je dan aan denken? Nou, bijvoorbeeld een mechanisme. Of misschien een natuurwet of zoiets. Dat zijn eigenlijk de enige twee mogelijkheden qua categorie. Een persoonlijke oorzaak of een onpersoonlijke oorzaak. Maar weet je wat nou het punt is? Stel nou dat die oorzaak van het universum onpersoonlijk zou zijn. Dat het een mechanisme is. Of dat het een bepaalde natuurwet is. Kan dat mechanisme of kan die natuurwet dan om kiezen om op een bepaald moment iets te doen? Nee, dat is nou juist het idee van een mechanisme of een natuurwet, namelijk dat het automatisch werkt. Een natuurwet of een mechanisme kan niet kiezen van, nou, ik wacht nu nog even, ja, nu ga ik in werking treden. Ik ga het proberen uit te leggen aan de hand van een heel eenvoudig voorbeeld. Prachtige bal, kunnen een beetje in de stemming komen voor vanavond. Nu heb ik er nog veel vertrouwen in. Geen idee hoe we er morgen voor staan.
Ik ben een beetje pessimistisch, zoals je misschien wel doorhoort klinken. Maar goed, daar hebben we het niet over. We gaan vol vertrouwen die wedstrijd kijken. In ieder geval, deze bal. Stel je nou voor dat ik die bal loslaat. En we bouwen het rustig op. Het is geen strikvraag. Wat gebeurt er dan? Dan valt hij, toch? Oké. Maar waarom of waardoor valt hij? Door de zwaartekracht. Kijk, heel goed. En nu komt de moeilijke vraag. Wanneer valt die bal als ik hem loslaat? Duurt het een uur? 10 minuten? Even kijken hoe het loopt? Een seconde? Nee, zodra ik die bal loslaat, pat, gelijk. En ik kan dit nog 10 keer doen, ga ik niet doen. Maar ik zou het kunnen doen, ik zou het nog 100 keer kunnen doen, ik zou het nog 1000 keer kunnen doen. En elke keer treedt die wet gelijk in werking. Gelijk valt die bal. De wet van de zwaartekracht kan niet kiezen van, nou, nu wacht ik nog eventjes hoor. Ik doe het straks of ik doe het morgen, ik stel het even uit, ik ben moe. Dat is niet hoe een mechanisme, hoe een onpersoonlijke oorzaak, hoe een natuurwet werkt. Dat gaat altijd direct. En dat is precies de reden waarom filosofen denken dat een persoonlijke oorzaak beter past bij het ontstaan van het universum. Want als dat mechanisme of die natuurwet er altijd al geweest is, en die zou automatisch het universum veroorzaakt hebben, dan zou het universum er ook altijd al moeten zijn. Dan zou het universum ook eeuwig moeten zijn, precies zoals Aristoteles al dacht. Maar we weten nu juist dat het universum niet eeuwig is. We weten nu juist dat het universum pas 14 miljard jaar oud is. Of maak er 30 miljard jaar van. Maakt niet uit, het gaat om het punt dat het niet eeuwig is. En het feit dat het universum niet eeuwig is, past volgens veel filosofen veel beter bij zo'n persoonlijke oorzaak. Want die kan wel kiezen. Die heeft wel een bewustzijn, die hoeft niet automatisch te werken. Dat het universum niet eeuwig is, past dus veel beter bij een persoonlijke oorzaak. Een schepper, zo gezegd, die ervoor koos om het universum te laten ontstaan. En als we dat even samen gaan brengen, dan zien we dus dat ons universum een tijdloze, geestelijke, ruimteloze, onvoorstelbaar machtige en waarschijnlijk persoonlijke oorzaak heeft. Volgens dit kosmologisch argument. En dan de vraag, waar doet dat je nou aan denken? Dat klinkt een beetje als begin van de Bijbel. Misschien mag die eventjes in beeld komen. In het begin schiep God de hemelen en de aarde. God is die eerste oorzaak, die onbewogen beweger. Degene, de persoon die alles heeft geschapen. Die al die eigenschappen heeft waar de moderne wetenschap ons op wijst. Nou, misschien zeg je wel, dit klinkt allemaal een beetje ingewikkeld en een beetje abstract. Kan ik me voorstellen, dus ik ga het proberen nog wat dichterbij te brengen met een ander voorbeeld. In mijn tijd, toen ik nog jong was, hadden we nog geen Netflix, hadden we nog geen Videoland of wat je ook allemaal hebt. Wij keken gewoon tv. En ik weet niet meer precies hoe lang het geleden is, maar op een gegeven moment was er een programma op tv waar ze ontzettend veel domino steentjes op een rij zetten. Ze maakten daar mooie vormen mee, mooie kleuren mee, mooie patronen zijn er. Ook oude mensen die nog kunnen herinneren dat dat op tv was. Ja, ja, niet zoveel, nee. Maar het is echt gebeurd, het is echt gebeurd. En geloof het of niet, maar wij vonden dat ook nog leuk om daar naar te kijken. Dat

Heel simpel. Die is omgestoten. Waardoor? Door het steentje daarvoor, ja toch? Maar waarom is dat steentje gevallen dan? Ja, het steentje daarvoor. Maar waarom is dat steentje dan eigenlijk gevallen? Ja, het steentje daarvoor. Nou, dat was een lange keten, dus ook hier kunnen we best wel lang teruggaan. Maar je begrijpt, zodra je erachter komt dat die serie niet al eeuwig gaande is, maar je ontdekt van, hé, wacht, die serie is ergens op een gegeven moment begonnen. Er is zogezegd een eerste steentje geweest. Hoe kan het dan dat dat eerste steentje is omgevallen? Want dan kan het dus per definitie niet een ander steentje zijn. Het kan niet iets binnen de serie zijn, want dit is nu juist het begin van die serie Domino Stenen. Dus er moet iets of iemand buiten de serie zijn geweest die het geheel in gang heeft gezet. Die de verandering op gang heeft gebracht, die de beweging heeft veroorzaakt. Nou, zo is het dus eigenlijk ook met het universum als geheel. Met de veranderingen binnen het universum. Met de beweging in het universum. En Aristoteles snapte dat. Hij snapte, er moet iets of iemand zijn geweest die een zetje heeft gegeven om het geheel op gang te brengen. En hij noemde dat een onbewogen beweger. En dankzij het kosmologisch argument kunnen we die onbewogen beweger allerlei eigenschappen toedichten. Dat is precies waarom dat kosmologisch godsargument zo ontzettend interessant is. En weet je wat nou zo mooi is? Als we nog even om ons heen kijken, dan zijn er best wel veel mensen die diezelfde intuïtie hebben als Aristoteles. Die ook wel snappen dat er iets of iemand moet zijn die alles in gang heeft gezet. Wij geven daar meestal niet de term onbewogen bewegen aan, maar als ik met mensen om me heen een beetje spreek, dan is het meestal iets. Of iets spiritueels, of iets bovennatuurlijks. Misschien een hogere kracht of meer tussen hemel en aarde. Soms heel concreet, maar soms juist bewust ook wel een beetje open of vaag geformuleerd. Maar hoe dan ook, welke term je er ook aan wilt geven, die intuïtie is nog steeds hetzelfde als 2500 jaar geleden bij Aristoteles. Zijn idee klinkt door tot op de dag van vandaag. En waar het helemaal mooi begint te worden, is als we die intuïtie dus samenbrengen met de moderne wetenschap. Als we dus nu constateren dat het universum niet eeuwig is, maar ook nog eens ontstaan is. Dat het dus een begin heeft, dat het dus een oorzaak heeft, dat er dus een verklaring voor is. Dat die onbewogen beweger dus tijdloos, ruimteloos, materieloos, ontzettend machtig en ook nog waarschijnlijk persoonlijk is. En juist die combinatie van onze ingeschapen intuïtie en die ontwikkelingen en ontdekkingen van de moderne wetenschap vormen een krachtig geheel met ontzettend veel impact. Dat wordt op een gegeven moment zo overtuigend dat het een reden is voor mensen om te gaan geloven dat er inderdaad zo'n persoonlijke oorzaak is met al die eigenschappen die je de onbewogen beweger zou kunnen noemen, maar ook God. En dat is iets wat zelfs een aantal atheïstische professoren heeft overtuigd van het bestaan van God. En ik zou je er heel veel willen noemen, maar omwille van de tijd beperk ik me eventjes tot twee concrete voorbeelden. Verderop in de serie gaan we het onder andere hebben over Richard Dawkins. Heel bekend, denk ik, in onze tijd. Hij is een soort collega, zou je kunnen zeggen, van andere grote denkers in onze tijd. Sam Harris en Daniel Dennett, Christopher Hitchens enzovoorts. En zij staan bekend als de vertegenwoordigers van het nieuwe atheïsme. Dat met name een jaar of 10 geleden erg populair was. Maar al die denkers van vandaag die staan op de schouders van één man. En die man wordt ook wel de vader van het moderne atheïsme genoemd. In onze tijd kennen niet zoveel mensen zijn naam meer, maar de vorige generatie was hij erg bekend. Hij heet Anthony Flew. Deze man was professor en had een hele academische carrière gebouwd op zijn overtuiging. Er is geen God en het is dom om te geloven dat er wel een God is. Ik kan laten zien dat de wetenschap erop wijst dat het idee dat er God bestaat achterhaald is. Hij heeft colleges gegeven, boeken geschreven, artikelen gepubliceerd, debatten gevoerd, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Tientallen jaren lang. Maar tijdens zijn leven, tijdens zijn carrière, zijn meerdere van dit soort ontdekkingen gedaan. Zijn meerdere van dit soort argumenten zo scherp en zorgvuldig

geformuleerd. En zo goed verdedigd ook. En credits voor hem, hij heeft die met een open blik tegemoet gezien, zou je kunnen zeggen. Hij heeft er met een open houding over nagedacht. En geloof het of niet, maar helemaal aan het einde van zijn leven heeft hij een wereldschokkend boek gepubliceerd. Nadat hij bekend stond als de vader van het moderne atheïsme, schreef hij ineens dit boek. There is a God. How the world's most notorious atheist changed his mind. Er is een God. Dit is het verhaal van de meest beroemde atheïst ter wereld. En hoe hij zijn gedachten veranderde. Hoe hij toch tot de overtuiging kwam dat er een God is. En in dit boek somt hij al die wetenschappelijke ontwikkelingen en al die argumenten voor het bestaan van God op die hem ervan hebben overtuigd dat er toch een God is. Dat is indrukwekkend, hè? Dat is de kracht van wat we net gezien hebben. Ander voorbeeld is Hugh Ross. Mag eventjes in beeld komen. Hij zei: My studies in astronomy and physics convinced me that there had to be a God to explain the existence of the universe. Dus deze man die zelf atheïst was, die zei: het is dankzij de moderne wetenschap dat ik tot de conclusie ben gekomen dat er wel een God moet zijn om het bestaan van het universum te verklaren. Iemand die deze ontwikkeling, trend als je het zo wilt zeggen, heel mooi in woorden heeft gevat, is een bekende Nederlandse natuurkundige van Oxford University. Zijn naam is Art Louis. Die mag ook even in beeld komen. Hij zegt dit: The more we learn about the world, met de moderne wetenschap, the more it points towards God rather than less. Volgens deze theoretische natuurkundige aan Oxford University is het zo dat hoe meer we ontdekken over het heelal, de wereld, het universum waar we onderdeel van zijn, hoe meer ons dat wijst op het bestaan van God. Ja, dat hoor je misschien niet zo vaak, maar het is wel waar. En ik hou ervan om met mensen te praten die anders denken over dingen dan ik. Ik heb heel veel vrienden die bijvoorbeeld niet geloven in God, die zichzelf geen christen zouden noemen. En als ik met ze in gesprek ben, op de padelbaan, in de sportschool of waar dan ook, dan vraag ik wel eens aan ze van: joh, maar oké, ik snap dat je niet gelooft in God en het bestaan van God en zo, maar wat is daar eigenlijk voor nodig? Wat zou jou nou ervan overtuigen dat God wel bestaat? Nou, dan zeggen ze wel eens: als God nou in de wolken zou schrijven, ik besta, dan zou ik wel geloven. Heeft iemand anders dat ook wel eens gehoord in zijn omgeving? Nee, ja, ik heb ook een beetje bijzondere vrienden. Ja. Als God nou in de wolken zou schrijven, ik besta, dan zou ik wel geloven dat hij echt bestaat. Maar God heeft iets veel bijzonderders gedaan dan dat. Hij heeft iets veel indrukwekkenders en overtuigenders gedaan dan alleen één keer iets in de wolken schrijven. Hij heeft een heel universum geschapen dat met elke ster, met elke planeet getuigt van zijn macht, van zijn kracht en zijn bestaan. Alles is zijn meesterwerk. En je hoeft alleen je ogen maar te openen om het te zien. En zo kunnen wij vandaag de dag voortbouwen op de legacy van Aristoteles. Er is niet alleen een onbewogen beweger van het universum. Er is een persoonlijke schepper van hemel en aarde. Jij bent niet een kosmische fluctuatie die bij toeval is ontstaan en straks zal opgaan in het niets. Je bent bedacht. Je bent geschapen naar het beeld van God. Je bent gewild. Hij houdt van je. En je kunt hem leren kennen. De boodschap van de Bijbel daarover is heel mooi. Namelijk dit: het doel van jouw bestaan is niet alleen verstandelijk kunnen beredeneren dat er een onbewogen beweger zou moeten zijn, maar dat je hem persoonlijk leert kennen. Dat je zijn liefde ontvangt en ervaart. En dat jij op jouw beurt hem ook weer lief kunt hebben. Dat is waar je voor gemaakt bent. Jezus maakt het heel persoonlijk, heel concreet en brengt het heel dichtbij. En hij zegt zelfs: ik staal aan de deur van je hart en ik klop. Maar ik wacht totdat jij ervoor kiest
om de deur van je hart voor mij te openen. Zodat ik bij je binnen kan komen. Zodat je mij kunt leren kennen. Zodat je mijn liefde kunt ervaren. Voor wie is dat dan? Nou, dat is voor iedereen. Want ook daar is de Bijbel helder over. God wil dat alle mensen de waarheid leren kennen. God wil dat alle mensen hem leren kennen. Gered worden. En daarmee nodigt Jezus ons allemaal uit om de deur van ons hart voor hem te openen. En misschien wel gelijk wagenwijd, omdat je op een punt in je leven bent gekomen dat je zegt, voor mij hoeft het allemaal niet meer, joh. Als dit het is, dan wil ik Jezus nog één laatste kans geven en dan ga ik gelijk all in. Heer, hier ben ik. Jezus, als u echt bestaat, dan wil ik u vandaag nog leren kennen. Of misschien juist heel voorzichtig. Eerst maar eens eventjes op een kiertje. Omdat je allerlei ervaringen hebt opgedaan in het verleden die nou helemaal niet zo positief waren. Met een instituut of met mensen die claimden God te vertegenwoordigen. Maar hoe dan ook, is de uitnodiging dat je de deur van jouw hart voor Jezus opent. Om een ontmoeting met hemzelf te hebben. Zodat je geen genoegen hoeft te nemen met de verhalen van anderen. Zodat je het niet hoeft te doen met de religie van mensen of instituten. Maar God mag ontmoeten en zo eindelijk de vervulling mag ervaren. Van dat stukje van je hart dat speciaal voor hem bestemd is. Hij die de leegte die je zonder hem altijd zult blijven ervaren, blijvend kan vervullen. En zo mag je dus thuiskomen bij die onbewogen beweger van Aristoteles, die jouw vader wil zijn en die met zijn armen wijd open op je staat te wachten, totdat jij thuiskomt bij hem. Wat als dat waar zou zijn? Laten we daarnaar luisteren.

prachtig lied. Laten we samen bidden. Ja, wat als het waar zou zijn? Stel dat u bestaat. Een Vader in de hemel. Die van ons houdt. Die deze wereld geschapen heeft met een doel voor ogen. Namelijk dat wij u leren kennen. Dat wij uw liefde ontvangen. Dat wij op onze beurt u lief mogen hebben. Heer, dank u wel dat er zoveel verschillende manieren zijn waarop we thuis kunnen komen bij u. Heer, soms door een droom, soms door een aanraking of een bijzondere ervaring, soms langs de weg van het verstand. Heer, er zijn zoveel verschillende manieren waarop u ons roept, waarop u naar ons uitreikt. Elke keer opnieuw uw uitgestrekte hand. Heer, dank u wel dat u ons niet aan ons lot hebt overgelaten. Dank u wel dat wij niet op eigen kracht naar de hemel hoeven op te klimmen, omdat u naar ons toe bent gekomen. Heer Jezus, dank u wel dat u al op de deur van ons hart klopt. Dat wij alleen nog maar de deur van ons hart hoeven te openen. Heer, hoe groot de afstand tussen u en ons ook was, hoe groot die afstand tussen u en ons ook is, u heeft alle stappen al gezet die nodig waren om die afstand te overbruggen. En u laat die laatste stap bij ons. Omdat u wilt dat wij uit eigen wil en uit liefde voor u kiezen. Heer, ik wil u bidden voor iedereen die het spannend vindt om die stap te zetten. Ik wil u bidden voor iedereen die stap graag wil zetten. Heer, ik wil u bidden voor iedereen die hier zit, iedereen die thuis meekijkt, voor wie dat geldt. Heer, wilt u de roep van hun hart horen en hen deze dag, dit moment, een ontmoeting geven met uzelf. Zoals u heeft gedaan voor mij, zoals u hebt gedaan voor zoveel anderen. Heren, dat niemand hier meer genoeg hoeft te nemen met de verhalen van anderen, hoe inspirerend die ook kunnen zijn. Dat niemand genoeg hoeft te nemen met een of ander religieus systeem van mensen of instituten. Heren, maar dat we de relatie mogen hebben met u, waar u ons voor gemaakt hebt. Dat de leegte in ons hart die we voortdurend proberen te verdoven, voortdurend proberen op te vullen. Heren, dat die blijvend vervuld mag worden. Door uw liefde. Door uzelf. Heren, dat wil ik u vragen. In Jezus' naam.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
5: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, The Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Hi zuster, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond. The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Strong Her. En word fit in je geloof.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
4: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
5: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame. En helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
6: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
7: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
8: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat standhoudt. Dit was het goede nieuws.
10: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
9: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw.
11: Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Hi zuster, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond. The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Strong Her. En word fit in je geloof.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
5: Take away the storm. What are they doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt. De test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
8: De werkweek zit erop.
9: Woehoe!
8: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukking regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21 dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken. Over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: Maybe you don't have stuff to obey him for. Very soon you will sing this song. You better start practicing.
1: Mazel tov. Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke Bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltovreizen.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame. En helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl. Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
6: Holy, holy, holy,
7: hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord. Sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: Hi sister, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond. The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Strong Her. En word fit in je geloof.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.nl.

0: te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
6: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
7: What did you mean about going to Lazarus?
8: I said what I said.
6: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
9: Lord, why didn't you come?
8: Take away the storm. What is he doing?
6: Download nu de gratis app en start met kijken.
0: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltovreizen.nl.
10: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
11: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
12: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je." Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

0: verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De onzichtbare oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.

0: gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
4: Hi zuster, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond. The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Strong Her. En word fit in je geloof.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing. Vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws. Counting down!
7: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Top 33! Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.

Thank you.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mij neervormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: Criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: watchmen out of every nation. Raise up those who will stand unafraid in the night hour, who will give no sleep to their eyes. No peace or rest give them to you, Lord, until you make Jerusalem a praise in all the earth. You have sworn it by your name. Hallelujah.
1: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
7: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
8: What did you mean about going to Lazarus?
9: I said what I said.
7: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
10: Lord, why did you come?
11: Take away the storm. What is he doing?
7: Download nu de gratis app en start met kijken.
2: Mazel tov. Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltovreizen.nl.
12: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
13: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
14: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
13: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend. Wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen. Zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen, voorwaar.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame. En helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl. Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Hi sister, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond. The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Strong Her. En word fit in je geloof.
3: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
4: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.

0: Welkom bij Begin je dag met God, een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: De kruisiging van Jezus roept nog steeds vragen bij ons op. Als God almachtig is, dan had Hij onze zonden toch kunnen vergeven zonder dat Jezus voor ons zou sterven. Waarom moest Jezus onmenselijk lijden? Wilde God bloed zien? Moest Gods toorn gestild worden door de dood van Jezus? En hoe valt dit dan te rijmen met de God die liefde is? Kerkvader Augustinus vergeleek het kruis van Jezus met een muizenval voor de duivel. Hij gebruikte de metafoor van de muizenval om uit te leggen dat de Zoon een mens is geworden als wij, zoals Hebreeën 2 vers 14 dat zegt, om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel, en zo allen te bevrijden die door hun angst voor de dood hun leven lang in slavernij verkeerde. Hebreeën 2, vers 14 en 15. Augustinus zei: het leven van Jezus was een lokaas voor de duivel die zijn eigen ondergang bewerkstelligt. Augustinus zei dit in zijn preek: de duivel juichte toen Christus stierf. Maar door de dood van Christus werd hij overwonnen. De duivel verkneukelde zich over Jezus' dood. Hij dacht dat hij de bevelhebber van de dood was. Wat hem vrolijk maakte, hing als aas voor hem. Het kruis van de Heer was een muizenval voor de duivel. Het aas dat hem gevangen nam, was de dood van de Heer. Wat bedoelt Augustinus? Door zich op het aas te werpen, liep de duivel als een muis in de val. Jezus was een soort paard van Troje. Als het lam van God dat de zonde van de wereld op zich nam, openbaarde Jezus zich in het dodenrijk als de leeuw van Juda. Hier schudde hij al onze zonden van zich af om fier en majestueus de sleutels van de dood en het dodenrijk op te eisen. Als Jezus jaren later in een visioen aan Johannes verschijnt, valt Johannes als dood aan de voeten van Jezus neer. Jezus die zijn rechterhand op hem legt en dan deze woorden tegen hem zegt. Openbaring 1 vers 18. Ik ben de levende. Ik was dood, maar nu leef ik voor altijd. Voor eeuwig. En hier komt het. Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Dat Jezus tussen kruis en opstanding het dodenrijk heeft bezocht, wordt in de theologie de plundering van het dodenrijk of de Christus Victor theologie genoemd. Christus overwinnen. Het trekt het verhaal van God onnoemelijk veel breder dan de boodschap dat Jezus ons verlost van onze zonden, waardoor we in de hemel kunnen komen. Hier gaat het vooral over Gods overwinning over het kwaad en over Gods doorgaande plan en het bouwen van zijn koninkrijk op aarde.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TBR.
1: Ik herinner me een ervaring in Afrika. Het was een soort vakantie geweest van een jaar. Een sabbatjaar noemden we het. In Luweza, in een huis waar zendelingen en anderen konden uitrusten, had ik heerlijk gewoond. Een prachtige tropische tuin. Uitzicht op het Victoriameer, verrukkelijk klimaat. Wel tropisch, maar omdat het wat hoog lag, niet te warm. En waar ik heel erg genoot van de rust. En het slapen elke nacht in hetzelfde bed. Ik had de 20 jaar daarvoor zeker in meer dan 1000 verschillende bedden geslapen. Ik kon gelukkig wel werken. Meetings in kerken, universiteiten, clubs en gevangenissen. Maar nooit meer dan 3 of 4 per week. Maar nu was het door de dokter voorgeschreven jaar rust voorbij. 1 november kon ik verder gaan. Connie, mijn medewerkster toen, en ik legden op het bed alle uitnodigingen en een kaart van de wereld en vroegen toen om leiding hoe het komende programma voor te bereiden. We hadden ons zo aangewend niet eerst plannen te maken en dan als het ware Gods handtekening te vragen. Nee, we wachten op leiding van de Heer om onze handtekening daaronder te schrijven. Het werd een mooi programma. 4 maanden verder Afrika in, 2 maanden Oost-Europa, 3 maanden Amerika. Maar ik voelde me niet gelukkig. Was het nou echt nodig om weer te gaan reizen? Ik besprak het met de Heer. Dat is altijd zo goed als je hart niet helemaal gelukkig is met zijn leiding. Ik wil doen wat u wilt, Heer. Ik wil werken waar u me ook leidt. Maar hier in Luweza zijn rondom kerken, clubs en gevangenissen massa's mogelijkheden. Ik kreeg er zo'n blij gevoel door. Natuurlijk was dat goed in Gods ogen. Niet meer reizen en elke nacht hetzelfde bed om in te slapen. U hebt bezoek, riep Connie, een broeder uit Rwanda. Een negerdomeling kwam naar me toe. We zijn zo blij dat u naar Rwanda komt, zei hij. 5 jaar geleden bent u ook bij ons geweest. U vertelde toen hoe de Heer Jezus u nooit in de steek had gelaten. Ook toen u in de gevangenis was. Uw verhalen waren mooi, maar het zei ons niet zoveel. Wij waren nooit in een gevangenis geweest. Maar er kwam oorlog een paar jaar geleden. Velen, ook ik, zijn in de gevangenis geweest. En wat hebben de verhalen van uw ervaringen ons geholpen? Daarom zijn we zo blij dat u weer komt. Dat was nou juist wat ik niet wilde. Om het gesprek wat af te leiden, begon ik met vragen. Wat voor soort kerk heeft u? Welke boodschap vindt u voor uw mensen nodig? Zonder een moment te aarzelen sloeg de dominee zijn Bijbel open en las Openbaringen 2. Schrijf aan een engel der gemeente te Efeze. Dit zegt hij die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt. Die tussen de 7 gouden kandelaren wandelt. Ik weet uw werken en inspanning en uw volharden. En u hebt verdragen om mijns naams wil en ge zijt niet moedig geworden. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. Gedenk dan van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer u. En doe weer uw eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik tot u en ik zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, indien gij u niet bekeert. Dat was de boodschap voor Efeze en voor Rwanda, zei hij. En voor Corrie ten Boom was mijn echo. Wat was ik veranderd? 20 jaar geleden kwam ik uit de gevangenis, zwak en ziek. Maar ik was geïnteresseerd in 2 belangrijke dingen. Ten eerste dat zielen gered moesten worden. En ik kon ze vertellen tot Jezus te komen. dat hij aan het kruis alles volbracht had om hun te verlossen van zonde en van de geweldige heerlijkheid om een kind van God te worden. Ten tweede, dat de naam des Heren verheerlijkt werd, doordat ik vertellen kon van alle bijzondere wonderen die ik beleefd had. En wat de Heer Jezus voor mij geweest was toen ik gevangen was, hoe hij mij nooit in de steek had gelaten. Ja, dat was 20 jaar geleden. Daar was ik in geïnteresseerd. En nu, ik was geïnteresseerd in mijn bed. Ik had mijn eerste liefde verloren. Ik sloeg mijn Bijbel open en las: tenzij u zich bekeert. En toen kwam er een grote blijdschap in mijn hart. De deur van de bekering was wijd open. Ik vroeg vergeving. De Heer vergaf en reinigde me met zijn bloed. Halleluja. Ik gehoorzaamde Gods programma. En wat een zegen was er. Had ik mijn eerste liefde weer terug? Nee, veel beter. De Heer vergaf en reinigde mijn hart met zijn bloed. En een gereinigd hart vervult hij met zijn Heilige Geest en zijn liefde. Lees het maar in Romeinen 5, vers 5. Zijn liefde, de vrucht des geestes, is veel meer dan mijn eerste liefde ooit was geweest. Zeg, u die geluisterd hebt, hebt u uw eerste liefde verloren? Ik heb een heerlijke boodschap voor u. De deur van de bekering is wijd open. Dank u, Heer Jezus, voor de oceaan van liefde die we zomaar bezitten kunnen als u ons hart reinigt en vult met uw Heilige Geest. Luister, Heer, wie nu zegt: Heiland, ik heb mijn eerste liefde verloren. Vergeef mij, reinig mijn hart, vervul me met uw Heilige Geest. En daardoor met uw liefde. Dank u wel, Heer Jezus. Amen.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
2: Dit is God Radio. De zender die je dichter bij God brengt.
3: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
4: This week I've been sharing with you about the baptism of the Holy Spirit, which is where God empowers you with supernatural ability to be able to live the Christian life. The Christian life is not just difficult or hard, it's impossible. It's impossible for us to lay hands on the sick and see them recover in our own ability. It's impossible for us to be able to rejoice always, as Paul said in Philippians chapter 4. And again, I say rejoice. It's impossible to count it all joy when you're in problems unless you're endued with power from on high. And this is what Jesus told his disciples. And so this week, I've been talking about the baptism of the Holy Spirit, how that absolutely transforms your life outside of your personal born-again experience with Jesus. The next most important thing that you can do is receive the gift of the Holy Spirit and the power that comes along with that. That's what we've been talking about all week. And I'd like to remind you that I'm giving away this book free of charge. This is a book that we give to every person who comes down in my meetings for either salvation or the baptism of the Holy Spirit. And we have given away at least tens of thousands, I think it's over 100,000 of these books that we've given away, and we will supply this as a gift to you. We've also got a package that we're offering. Our announcer will make this at the end of the program, but we want you to be empowered by the Holy Spirit. I've already talked about a lot of things. I hadn't got time to go back through all of that. I want to just zero in, drill down on one aspect of having the power of the Holy Spirit in your life, and that is praying in tongues. And there's a lot of people that think that this is foolishness. They think it's gibberish. They think that there is no practical purpose. You've even got a lot of Christians who will say that it's of the devil, and that if you speak in tongues, it's of the devil. But you know, one of the questions that I have for them, if this is of the devil, how come you don't go into bars and into nightclubs, into, you know, these places where all kinds of evil is happening and hear everybody speaking in tongues. You know, this statement that it's of the devil, it certainly hadn't been of the devil in my life. It has been something that has transformed me. And I'm going to share some personal testimonies with you of miraculous things that have happened through me praying in tongues. But let me just start with this. In 1 Corinthians chapter 14 and in verse 14, it says, "For if I pray in an unknown tongue, my spirit prayeth, but my understanding is unfruitful." Now, I'm going to go on and talk about how you can begin to understand and benefit from what you're saying. But unless you believe for an interpretation and know how to receive this, when you pray in tongues, your understanding, this is talking about your mind, doesn't know what you're saying. But the part I wanted to focus on, that when you pray in an unknown tongue, my spirit prayeth. And I tell you, this is powerful. I've got a teaching entitled Spirit, Soul, and Body, which is one of the most important things that God ever showed me. And to just summarize it quickly, it's your spirit that gets born again and that is totally changed. Old things have passed away. All things have become new. 2 Corinthians 5:17. That's not talking about your body. If you were overweight before you got saved, you'll still be overweight after you get saved unless you go on a diet and do something. Your body's not saved. We have a promise that we are going to get a glorified body, but you don't have that now. Your mind isn't instantly changed. Matter of fact, the scripture says in Romans chapter 12, verse 2, that you have to be transformed by the renewing of your mind. Your mind isn't instantly changed. When you get born again, you didn't get a new mind. You got a new heart. So it's the spirit that's changed. And the significance of this is that God is a spirit, John 4:24, and you must worship him in spirit and in truth, not in the flesh. And so much what is called Christianity and worship of God today, it is not in spirit. People go through these physical, mechanical things where you think you've got to pray in a certain position. You got to have your hands folded, or you got to have your eyes closed, or you got to be looking up to heaven. They go through these rituals that you've got to say and repeat certain things and go through I don't even know what you call it, but all those beads and stuff. Forgive me for my ignorance. But anyway, they go all of these things. That is not worshiping God in spirit and in truth. What in spirit is the part of you that was born again, that's changed. You are now created in his image, and you have to connect to God spirit to spirit. Now, there's multiple ways of doing that. I'm not saying speaking in tongues is the only way of doing that, but this verse makes it very clear that when you are speaking in tongues, your spirit is praying. You aren't praying out of your intellect. You aren't praying out of your emotions. You're praying directly out of your spirit to God, spirit to spirit. Now that is huge. That is powerful. If you don't understand the importance of what I've just said, it's because you don't understand what really happened to you when you got born again and what you got in the spirit. What you have in the spirit is perfect. It says in Ephesians chapter 1, verses 18, 19 through the end of the chapter, it says that you have the same power that raised Jesus Christ from the dead. And that's not out there in heaven available to you if you could just reach out and somehow or another pull it down. No, it's in you. It's in you right now. It's not just when you die and go to heaven. In you right now, you have raising from the dead power. 1 John chapter 4, verse 17 says, "As he is," speaking of Jesus, "so are we in this world." Not talking about in the world to come, not in heaven, but so are we in this world. Now, if you don't understand that it was your spirit that God changed, if you're just looking at yourself as a physical human being with an emotional part that the Bible calls the soul, then you'll never understand 1 John 4:17, that as Jesus is, so are you in this world. Because your body's not like Jesus yet. Your body is still corruptible, but you are going to get an incorruptible body when we go to be with the Lord. Your mind is not like Jesus yet. It may be in the process of being renewed, but you can't claim that you know all things, even as also you are known, 1 Corinthians chapter 13. No, your mind is still in the process of being renewed. But in your spirit, you are absolutely perfect. And when you pray in tongues, it is your spirit praying. That's what it says, 1 Corinthians 14:14. 1 Corinthians chapter 2, verse 16 says, we have the mind of Christ. Where is that? It's not up here in your brain, but in your spirit, you know all things. 1 John chapter 2, verse 20 says, you have an unction from the Holy One and you know all things, not some things, all things. Now, I can guarantee you, some of you watching this program, you can't even remember where you put your keys. You can't remember.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
6: Apparently the best writing comes straight from the heart.
7: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
10: De werkweek zit erop.
11: Woehoe!
10: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op God.

Dit is An Hour with Jesus. Een uur apart gezet voor aanbidding. Met Terry McAlmon op God Radio.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Radio staat aan.

is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden, zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
7: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Hi zuster, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond. The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Strong Her. En word fit in je geloof.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: De gospelzender van Nederland, God Radio.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
7: Apparently the best writing comes straight from the heart.
8: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Heel wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen: wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen: wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb je zelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: De werkweek zit erop.
4: Woehoe!
3: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.

0: voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
6: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
8: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling